0: Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN...

0: Loper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde, die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel

0: heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen.

0: 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

yourself or yourself. MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
5: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
5: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen.nl. Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
6: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
5: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
7: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uursrace? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Zuidoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

omdat hij jou zwaardig vindt. Geluk is ook een vlinder die bij jou komt zitten, omdat hij jou zwaardig vindt. Geluk, dat is een opa met zijn kleinkinderen. Hij is gezond, ook al lijkt opa oud. En geluk is een oma met haar liefde en haar zorg.

0: Welkom en schoon dat je luistert naar het programma Op de Rand van Brabant. En vandaag zonder Willemien, maar met niemand minder dan onze eigen...
1: Geert.
0: Geert is weer de knoppenis van vandaag. Die gaan we proberen om het allemaal in goede banen te leiden.
1: No.
0: Ja, Geert, maar dat is jouw taak nog. Dus, maar dat gaat lukken. Samen gaan we er weer een heel gezellig, mooi programma van maken.
1: Hey Tien, ja, even een vraagje. Hoe gaat het bij jou? Want je bent een tijdje niet geweest. We hebben vakantie gehad. Van alles gebeurd.
0: Ja, er is inderdaad van alles gebeurd en... het gaat eigenlijk wel weer goed zat. Ik zit in een bepaalde rustperiode nou gewoon. En er zal nog een keer een moment komen dat ik even er ook niet ben of zo. Maar als het kan, ben ik er weer. En ik heb er gewoon zin in. Dus,
1: gelukkig.
0: We gaan er iets van maken.
1: Dan gaan we een mooie uitzending van maken vandaag.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Goed zo.
0: We gingen van start met het Brabants cabaretje met het druppeltje geluk. En we gaan verder met Jan Habraken. En die gaat het hebben over Oosterwijk, blijf maar.

Oosterwijk, mijn Oosterwijk, waar ik naar school toe ben gegaan. Oosterwijk, mijn Oosterwijk, laat het mooiste dag voortbestaan. Ik loop zo dik als op de lint, met mijn handen in mijn zakken. En kijk ik naar de lindenboom, met zijn gekrulde takken. Dat zijn het ermen die de tijd het liefst vast zouden houden. Nu een boom die wordt toch knettergek van al die nieuw gebouwen.

plein, dan voel ik iets van binnen. De straten worden anders daar, wij gaan ze toch verzinnen. Het schoonste stukje Oosterwijk, leg dan naar de knoppen.

0: plekje ken. Oosterwijk, mijn Oosterwijk, waar ik naar school toe ben gegaan. Oosterwijk, mijn Oosterwijk, laat het mooiste dag voortbestaan.
1: Ja, ik denk dat ik een keer naar Oosterwijk moet gaan kijken, want hij roept er toch zo hard over.
2: Is hem mooi, hoor.
1: Ja, ja. We gaan verder met een liedje van Annelieke Merks. En die heeft het over We Draaien. Is het nou over een draaimolen of wat gaat dat nou over?
2: Gewoon luisteren.
1: Oh, nou, oké. Okay,

0: kwart over de rand van het uur.
1: De artiest van de mond.
0: In Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
2: Ja, en daar is nog steeds kwartje volk vandaag. En ja, de hele dag en volgende week ook nog volgens mij. Ja, nog veel langer. Ik heb een liedje voor jullie klaarstaan. En dat is een liedje van een van de nieuwe liedjes, hè?
3: Ja, dat is een van de laatste vier die we opgenomen hebben. Ja. Nou alleen te beluisteren en wel via Spotify, hè?
2: En Op de Rand van Brabant, hè?
3: Ja,
2: daar is je
3: op
2: te luisteren.
3: Uiteraard.
2: En het heet Op het Uurste Gezicht.

0: Dat was een gezellig liedje, hè?
1: Geert ging er helemaal los bij en hij herkent er zijn eigen ook in, gelukkig.
0: Ja.
1: Goed zo, wij gaan verder met... Gerard van Maasakker met een heel oud nummer, een van zijn eerste nummers, Sis Verdonk.

Ja, het verhaal die van Sis Verdonk van Gerard Maasak is heel mooi gebracht. Maar het typische is, als je ooit de krant leest, dan zie je dat het nog steeds voorkomt. Maar goed, we gaan gewoon verder. We hebben ook nog iets leuks, want we hebben hier de kachel. En die hebben heel, heel bijzonders. Nee, iets bijzonders vooral.

Ja, dat was een mooi nummer van de groep De Kachelon. En het volgende nummer, dat is van Henk Habrake. En daar moet ik wel even een beetje uitleg begeven, want Henk is op zijn oude dag nog een keer in de disco terechtgekomen. En ja, er mag er niet van alles mee, er ontmoette niet van alles, maar er was ook op een gegeven moment ja, min of meer buitenlanders bij. En dan probeert Henk vanuit Heeswijk Dinters in het Engels te beantwoorden. Daarom liedje is half Nederlands, half Engels, maar je moet er gruwelijk goed naar luisteren. Dus ja, ik zou zeggen, luister zelf inderdaad, maar in de disco.

0: Wie wat waar wanneer in de strikagenda?
1: Oh, jee, dan moet ik mijn berichtjes voor gaan lezen natuurlijk.
2: En had nog niet voorbereid.
1: Ja, wel voorbereid, maar ik schrok van mijn eigen.
2: Okay.
1: Vandaag, 20 september, hebben we een wandeling. Een fietsen en wandelen door de natuur rond Zeeland. En dat begint om 10:00 op het Kerkplein. Dus ze moeten eigenlijk vlug zijn. Of je blijft gewoon luisteren naar Op de Rand van Brabant. Dat kan natuurlijk ook. Het kost ook helemaal niks. En ze fietsen van stapsteen naar stapsteen. Weet je wat er zijn, Tine? Stapsteen.
2: Nee.
1: Ja, dat dacht ik eerst ook. Daar springen van de ene steen op de andere. Maar dat is niet. Stapstenen, ja, dat is heel raar, hè? Maar je ziet wel her en der allemaal van die vijvertjes in de natuur die ze gemaakt hebben.
2: Ja.
1: Dat noemen ze ecologische zones. Daar kunnen dus dierkalenderen, dieren en vlinders en...
2: Daar zijn die voor gemaakt.
1: En om de een of andere reden, een of andere idioot, fijn ik dan, die dingen stapstenen genoemd.
2: Ja, we moeten een keer uitzoeken waarom dat hij dat gedaan heeft.
1: Ja.
2: Maar we waren bezig met een agenda bericht.
1: Ja, ja. Oh ja, ja. Ik heb nog een berichtje voor de agenda voor even vast te noteren. Op zaterdag 10 oktober is weer de Pater Vos wandeltocht in Schaik. En daar kunnen we vast noteren. Er zijn afstanden van 6, 10, 15, 20, 25. Je kunt van alles daar lopen voor iedereen. Het kost wel €5 inschrijven als je van tevoren doet. En anders moet €6 betalen. Maar uit ervaring. Want ik loop hem zelf heel vaak mee. Het is een hele mooie wandeltocht op zaterdag 10 oktober. En dat is in Schaik begint bij, op de Industrieterrein bij de Loosstraat. En dus dat waren mijn berichten, Tienes.
2: Goed, gaan wij verder met Niet Over de Grens. En we gaan naar de Achterhoek. En ja, dan komt het heel gauw uit, ook bij de groep Normaal.
1: Uiteraard.
2: En ik heb gekozen voor het nummer wat heel toepasselijk is op het moment. Gewoon, want de boeren die liggen van alle kanten onder vuur. Zowel positief als negatief dus. En er heeft Normaal eigenlijk best een mooi liedje over gemaakt. Ik denk, heel toepasselijk vandaag, De Boer is Troef.

0: Ja, de groep van normaal toch nog een beetje nostalgie. We zaten er net over te hebben dat we nog wel eens ooit naar zo'n feestje zijn geweest kijken bij onze Zeeland. Ja. Op de Heijse Tip of in de Manege. Maar kijk eens gewoon.
1: We zijn Zeeland zijn ze duk geweest hoor.
0: Ja, zeker.
1: Ik denk
0: ja.
1: Wel een keer 6-7.
0: Ja.
1: Ja.
0: Daar zijn ze beroemd van.
1: Een half feest.
0: We gaan verder met ook een groep die ook niet uit de... Ja, die er ook niet uitgaat. Oh, die zijn er wel uitgegaan. Ja, dat is jammer, want ik vind ze zo goed. Oef, met het nummer Zwetsen.

0: Ja, en dat was net op tijd, want ik zat hier mooi over dat liedje te hebben met Tinus. Want er zijn toch teksten die wel een beetje verder, waar je wel verder over deur kunt denken. En wel nodig is ook. Dus toen was ik even vergeten om een ander platje neer te zetten.
1: Dan is het volgende nummer heel toepasselijk.
0: Ja, dat gaat over, dat is van Lia de Haas en die gaat het over de mantelzorger. Daar hebben we ook heel veel mensen baat bij.

0: Ja, en we gaan verder dag met nummer van het Reuzes Muziekske. En het Reuzes Muziekske, die hebben een cd gemaakt met allemaal bekende nummers erop, zoals Lappeloma, waar we zo meteen draaien, maar ook Verdronken Vlinder, allemaal die bekende liedjes. Maar wat ik er het mooie van vind, is het gitaarspel wat op dat nummer in zit. Allemaal van Henny Korsten. En heel veel artiesten hebben de nummers opgenomen bij Henny Korsten. Maar ook hier is het duidelijk te horen, het mooie gitaarspel, waar Henny, wat hij eigenlijk met ondergewaardeerd is, maar hij heert er wel bij. En
1: zeker, ja.
0: En vond ik gewoon toepasselijk bij die nummer. Luister maar eens naar vooral de muziek.

0: Dat was hij dan met muziek van Henny Korsen. We gaan verder met een liedje van Jo Hogendoren. En die heeft het over een immigrant. Ook misschien wel een heel toepasselijk liedje, want immigranten, daar gaat het nogal over in de politiek de laatste tijd.
1: Ligt het al nog steeds goed dorpje, weggedoken in de haai? Zij de aantuin nog als vroeger, stront er jou nog steeds de laai? Is het wild en nog gebleven en het vendenbalker taand? Nomen die alle weg leven, houden die nog steeds in staat? Vangt de jeugd nog salamanders in de tolstok op den dijk? Zij de aaltuin nog als vroeger, al die schone plekjes rijk? Is de toren van Sint-Jan nog altijd even spits en hoog? O, ik zou wel willen geven, hak hem nou, bekijk hem ook. Dikkels zit ik

Ligt het al nog steeds goeie dorpje, weggestoken in de maast. Houd de altijd nog als vroeger, al die goeie tradities vast. Drogen vrouwen nog die mutsen, met die fijn gesteven kaant. En het manvolk, dat leest zeker, nog het noes uit eigen kraant. Wordt de koffie nog geschonken, s'avonds rond de platte buis.

0: goed bekend.
1: Ja, het is een heel mooi liedje. Het draait nog even deur, maar we gaan er even tussenuit. Dadelijk voor reclame en journaal. En dan zijn wij weer terug met nog heel mooi een tweede uurtje op de rand van Brabant.
0: Ik zit nou heel wet in de vreemde. Ik heb een andere tol geleerd. Dikkels moet ik toch nog denken. Han die een dakdek zeggen gewoon. Bij het allerliefste kruispunt. Zeg ik toen even blijven staan. Ik zag het toen zo schoon te liggen. Als het schoonste schilderij, huizen tussen.

dikwijls zit ik zo te denken aan de duimpje van mijn jeugd. Hoe ik door zijn velden dwalde, oh, het deed mijn hart zondeugd.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
6: Elektrodeskundigen.nl.
8: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
9: bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: De Car Wash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Car Wash Os, iedere dag geopend.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
11: zien we jou aan de start van een 2-uurs race. Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: MFM.
13: Gezellig en lekker Brabants. Gezellig en lekker Brabants. In, op de rand van Brabant.

0: Welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant. En nogmaals, een programma zonder Willemien, maar uiteraard met Geert. En dat komt helemaal goed. Willemien, die lekker in de zon te bakken, denk ik. Hè?
1: Ja, ik ga er wel vanuit. Ja. Het is nog net te vroeg voor een drankje, denk ik.
0: Ja, maar...
1: Het is ergens op de wereld, het is al 4 uur geweest, hè, dus...
0: We weten niet precies, maar ze geniet lekker van vakantie dus. En het is ook recht op. We gingen van start met Leo, hoe zal het jou vergaan? En we gaan verder met Sjan van der Rijt. En die gaan zingen Geluk op straat.

0: Ja, en als hij geluk op zijn rot, dit houdt wij genieten om een keer te bukken, om wat op te rapen en wat mee te nemen naar huis. Want dat is altijd fijn. Of niet?
1: Sprak pater Financiës.
0: Oh, amen. Weet jij de weg in de peel?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is ook een heel werk, weet je dat?
1: Eh?
0: Om de weg naar de peel te weten, dat is een hoop werk.
1: Geert, het eerste uur heeft goed gegaan. Probeer het eens vol te houden, jongen.
0: Oh, sorry. Het liedje is van een cabaretgroep Pro et Contra. Nou, ja, jij weet de weg in de peel. Ga toe gang.

0: artiest van de maand. In Op de Rand van Brabant.
1: Ja, en dat is nog steeds kwartje volk. Jonge, jonge, jonge. We hebben een liedje, een beetje een ouder liedje, is Tienes?
2: Ja, van de vorige cd ergens.
1: Maar mag ik ook vragen, het liedje heet Tieske. Voor wie is het geschreven?
2: Nou, dat is gewoon een denkbeeldig figuur geweest. Tine Verschijnen heeft het nummer geschreven gewoon. En dat ging gewoon over iemand die heel gelukkig is en waar. Gewoon wordt hij met leefde. Zijn bedrijken achter in de hei eigenlijk.
1: Mooi.
2: Een putje bier en dat soort dingen.
1: Okay.
2: Eenvoudige mens.
1: Mooi, Tieske. Van de kwartje volk.

Ja, daar waren ze. De groep Ger gedaan met het nummer Dikke Lola. En we gaan nu een nummer met nog een nummer van Henk Habraak. We hebben het eerste uur er ook in gehoord, maar daar was ik een touw en vaas te knippen. Die wel. Gewoon simpelweg boerenleven.

0: Ja, jee, het is ook altijd wat. Het boerenleven, het is kei schoon. We gaan luisteren naar de sjouwies die gewoon boodschappen doen. Maar dat gaat ook niet altijd van een leien dakje. Heb jij er een hekel aan als er iemand probeert vuur te schieten, Tienes?
1: Ja, daar heb ik wel een hekel aan, ja.
0: En zeg jij daar dan iets van?
1: Een letter aan hoe groot die is.
0: Nee, oh, niet als het een heel klein mevrouwtje is?
1: Nee, maar nee. Ik heb niet zoveel weer.
0: Oké. Okay.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant met info uit de streek.
1: Ja, en ik heb 3 agendaberichten. En het eerste agendabericht is voor woensdag 23 september. Gewoon dus. En daar is het weer Liederentafel in Uden. Dat is in de eigen hert. Dat weer gezellig een avond georganiseerd. Het begint om 19:30 en de zaal geopend om 18:30. En voor 2,50 euro mag er een hele avond mee gaan zitten zingen met een paar heel goede muzikanten. Maar je kunt er zelfs ook een klein dansje maken. Liederentafel eigen hert 23:09. Dan op 4 oktober, dan heeft Marie-Christine weer de Theater Thuis. Met een hele mooie show. Het mooiste van Maria. Ik kan vertellen, de eerste is om 11 uur, maar die is helemaal uitverkocht. En 's middags, en die begint om 2:30. Er zijn nog wel wat kaartjes voor. Ook niet veel, maar heb ik gezien. Maar mocht u er naartoe willen, gewoon even via www.mariechristine.nl. En dan kunnen we misschien nog reserveren. En dan op zondag 18 oktober, dan is er een optreden van het Boekerskwartierke. Dat is in het Dorpshuis in Zeeland. Dat begint om 2:30. En als je daar naartoe wilt, dan kun je kaartjes reserveren via de site van het Dorpshuis Zeeland. En dat waren mijn agendaberichten.
2: Dat is kijk, gaan zien. Dus dan gaan wij luisteren naar het Nederlandstalige lied. Het lied heet Waarheen en het is van Bobby Prins. Hoe in de naam is Bobby Prins?
1: Ja, het is een, volgens mij een beetje een halve Belg gewoon. Dus,
2: oh, okay.
1: Maar hij heeft heel veel mooie liedjes gemaakt.
2: Waarheen?
1: Juist.

Ja, dat was Bobby Prins, een mooi liedje, Waarheen. En we gaan verder met een liedje van Ger Koppes. Het is live gezongen en het gaat over een beetje een drankprobleem. Het heet ook Het Lirium.

0: Ja, applausje voor Gert Koppers. We gaan verder met een liedje van Ruud van Rijden. En die heeft het over het winkeltje van Woutje. Wat er allemaal te vinden is in dat winkeltje. Ik ben erg nieuwsgierig. Misschien net vroeger gewoon dat de bonnen nog in zo'n grote bak
1: misschien
0: lagen.
1: Misschien kunnen het gewoon draaien.
0: Oh ja, dat kan ook. Zal ik dat doen dan?
1: Ja, dan hoort het.
0: Oké. Okay.

0: En het volgende nummer, dat is een nummer van Johan Biemans. En we hebben het er al vaker bij verteld. Als je een nummer van Johan Biemans draait, dan denkt oei. Maar omgekeerd, Johan, die moeten gewoon zien. Dus bij die nummer moeten een hele magere mens zien. Helemaal in de Brabants gekleed.
1: Is radiotinisch.
0: Ja, maar dat wil ik even uitleggen. Dat ik die mensen moet zien. Mijn gitaartje staat er helemaal alleen te zingen. Maar ja, geweldig mooie liedjes. Johan Biemans met de Bonbons Smartlap.

0: Ja, weet, dat is goed. Ik heb dat net gedaan. Maar
1: nou, vooruit. Dan gaan we nou verder met een liedje van Martin van Munster. En die heeft het over mijn meisje. Maar jouw meisje, mijn meisje, jouw meisje, Albert?
2: Mijn meisje.
1: Ons meisje.

0: Ja, we lopen alweer op het eind van het tweede uur van Op de Rand van Brabant. Onze Albert die staat weer in de startblokken om het volgende twee uur voor jullie te brengen. Rest ons niks anders dan jullie nog een prettige zondag te wensen. Toch, Tinus?
1: Jazeker, ja. Zeker.
0: Ik heb nog een spreuk.
1: Ik ben benieuwd.
0: Nou, dat is speciaal voor alle vrouwelijke luisteraars.
1: Oké, luister.
0: Als uw man zegt dat hij iets zal doen, dan doet hij dat ook. Daar hoeft hem echt niet ieder half jaar aan te herinneren.
1: Dat is een goeie.
0: Oké. Dan gaan we afsluiten met het liedje van Het Kamp van Nergens en De Zuidenwind die waait. En dat doet hij vandaag ook zijn best.

0: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en De Meren 6 kilometer met een 1/2 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
5: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heide in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu

Make My Life Beautiful. En dat gaan wij vandaag ook doen. We gaan er weer een hele mooie dag van maken. Vanuit Studio Live heet ik je van harte welkom bij 2 uur gezelligheid en muziek in vele smaken. Dat zal vandaag ook weer blijken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel met een lekkere kop koffie die ik hier ook binnen handbereik heb. En wat je ook aan het doen bent, de krant aan het lezen, de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Ik draai de muziek die past bij elke bezigheid die je doet. En dat kan variëren van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Want ja, ook dat moet kunnen. Heb je een verzoekje of een niet-commercieel bericht door te geven? Dat kan allemaal in dit programma. Bel dan gerust naar 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Maak het jezelf gemakkelijk. En het is een ideale dag, deze druilerige dag, om naar de muziek van MFM te luisteren. Ja, en dit is een zanger, Steve Tyrell, die ik toevallig van de week tegenkwam. Alhoewel, niet letterlijk. It's the only thing that is just

0: Ja, en elke week als ik muziekjes aan het uitzoeken ben, dan kom ik dit soort dingetjes ook tegen. En dan zeg ik...
1: Dit hoor je alleen. Bij Het Moet Kunnen.
0: En zo is het maar net. En de volgende is ook een hele mooie. Dat is er eentje van Sammy Davis.

En dit lied dat hoorden we tijdens een reclameboodschap. En ik vond het wel zo'n mooi nummer van Sammy Davis Jr. Ja, met alle rellen en toestanden die er in de wereld zijn, denk je bijna dat er geen goede dingen meer gebeuren. Maar hier heb ik toch een berichtje wat toch wel mooi is om te vertellen. Want asielzoekers die verblijven in de opvang van Van der Valk in Uden, die zijn de inwoners van het dorp erg dankbaar. En in het kader van de Vredesweek liepen ze vanaf hun verblijfplaats naar het gemeentehuis. En onderweg delen ze rozen en kaartjes uit. En dat leverde natuurlijk bijzondere ontmoetingen op. En de meeste mensen waren verrast en die wilden weten waarom we dit doen, zegt een van de bewoners. En dat is voor de bewoners soms een beetje lastig uit te leggen. Een man op een bankje die zei: wat goed dat jullie een keer voor positiviteit zorgen, vertelt de vrijwilliger Karin de Rijk. De bewoners snappen natuurlijk ook dat er turbulentie is in Nederland en ook in Uden. En nu moeten ze verhuizen naar een andere locatie. Ze willen de negatieve aandacht doorbreken. De bewoners kwamen zelf op het idee voor de bloemenloop. De stoet bestond ongeveer uit 50 personen, onder wie een aantal kinderen en vrijwilligers, zoals taalmaatjes. Ze zijn dankbaar omdat ze zich hier geen zorgen hoeven te maken als ze naar bed gaan, legt de Rijk uit. Dankbaar voor de primaire dingen, dingen die voor ons als vanzelfsprekend voelen. Er is hier eten, water en elektriciteit. Ja, en dat zet je toch weer eventjes met beide beentjes op de grond. Goed, even een ander dingetje. Er wordt alweer zijn best gebeld. Er worden alweer verzoekjes ingediend. 0412627733. Dus laat maar komen. Ik heb hier het eerste verzoekje. Dat is voor Tony en Christine. Die bellen altijd al lekker vroeg in de uitzending. Die zitten er helemaal klaar voor. Ik denk ook met een lekker kopje koffie. En die vroegen dit plaatje aan. John Lennon. Ja, en wat zou het mooi zijn als we overal vrede hadden? Hebben.

Stand By Me. Ja, hopelijk geldt dat ook voor mijn luisteraars. Ja, blijf lekker bij me. Tot 1 uur zijn we hier aanwezig met het programma Het Moet Kunnen. Ja, en ik hoop dat het op zaterdag 10 oktober dat dan toch iets beter weer is. En waarom zeg ik dat? Nou, ik kreeg van Willemin het verzoek of ik een berichtje door wou geven. Niet het commercieel berichtje. En dat gaat over een wandeltocht die op 10 oktober in Schaik gehouden wordt. En daar heb je de mogelijkheid om 6 kilometer te lopen, 10 kilometer te lopen of 15 kilometer te lopen. En de startplaats die is vanaf de handboogschutterij de Vriendenkring in Schaik. En die zit op de Louwstraat 24 in Schaik. Goed, de volledige opbrengst van deze wandeltocht, en dat moet ik natuurlijk zeker niet vergeten, komt te goede aan de stichting Pater Vos India, ter behoeve van scholing en kansarme kinderen in India. En neem van mij aan, die zijn daar heel wat. Goed, dus schrijf het even in je agenda. Zaterdag 10 oktober. En dan is dat te doen in Schaik bij de handboogschutterij aan de Louwstraat 24 in Schaik. En mocht het allemaal nog niet duidelijk genoeg zijn, bel gerust eventjes naar de studio 0412 627733. Goed, we gaan naar een ander geval. Best wel een triest geval, want van de week bereikte ons het bericht dat Ben Saunders overleden is. En Ben Saunders, en dan denk je, moet ik er iets van draaien? Ja, dat moet ik zeker doen. Ga ik ook zeker doen. En ook de verhalen rond Ben Saunders, die komen dan in de media naar voren. En dan blijkt het dus, zoals velen eigenlijk ook al wisten, dat Ben Saunders er wel heel ruw uitzag. En dat hij zegt van, nou, dat is een beetje de rouwdouwer. Niks is minder waar. Het was een heel gevoelige man. En misschien is dat ook wel de reden waarom hij niet meer tussen ons is. Hij heeft in ieder geval heel veel mooie muziek achtergelaten. Ik heb van de week, gisteren heb ik nog eventjes gekeken wat hij allemaal gemaakt heeft. En dat was onder andere deze. Maar hij heeft nog veel meer mooie dingen gemaakt. If you don't know me by now.

Ben Saunders.

De Lubbert. Sugar Baby Love. Ja, en het kan zijn dat de kapel van Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch uiteraard, dat die vanmiddag vol is vanaf 3 uur. Want dan vindt daar een klein concert, het is geen urenlang durend concert, maar een klein concert plaats van het Koninklijk 's-Hertogen Bosch Mannenkoor. En die spelen of die zingen een programma met vooral werken van Mozart, Schubert, Sullivan, Puccini, Bellini en Dvorak. De koordirigent is de bekende Antoine Kop. Aan de piano zit Nikolai Tcholov, ook niet, geen onbekende in het geheel. De aanvang van het concert is om 3 uur vanmiddag en de kapel is open vanaf 2:30. En wat voor de Nederlanders ook altijd belangrijk is, de entree is gratis. En waar is het dan? Het adres is namelijk Henri Dunantstraat 1 in Den Bosch. Iedereen is van harte welkom, patiënten, bezoekers, medewerkers van het ziekenhuis en belangstellenden van buiten het ziekenhuis. Wilt u verzekerd zijn van een plaats, dan had je moeten reserveren. Maar de kans is er nog wel dat er nog wat plaatsen over zijn. Ik zou zeggen, probeer het gewoon, dan ben je er toch ook eventjes tussenuit. Ja, en ik heb nog een verzoekje hier liggen en dat verzoekje komt van Rini. En dat is een plaatje van Pat Boone, wou ze graag horen. En ik weet zeker dat je hier heel veel mensen mee blij maakt, Rini. Groetjes hier vanuit de studio in Oslo.

Hans Duits en Senna. Altijd feest. Ja, en alle jarigen vandaag van harte gefeliciteerd. Ik weet toevallig uit mijn blote hoofd dat een collega van mij ook vandaag jarig is. Jan van Maassen. Jan, de goedlachse Jan. Ja, hij zal waarschijnlijk niet luisteren. Hij woont in Nijmegen, maar het kan toch. Bij deze Jan gefeliciteerd als je luistert. Maar dat geldt voor alle jarigen vandaag. Goed, even het volgende. Gisterenavond heb ik weer lekker zitten kijken naar Beste Zangers. En ja, niet alle liedjes daarvan vind ik geschikt om te draaien. Maar ik vond gisteren Clouseau er wel heel erg mooi uitspringen. Kijk maar eens wat je er zelf van vindt.

Zo, voor mij de uitblinker gisteravond bij de beste zangers. En nu te horen bij Het Moet Kunnen. Ja, langs de Hamelspoelweg in Herpen, daar is vrijdag een verlaten vistent aangetroffen. En van de visser ontbreekt elk spoor. De persoon is uiteindelijk in zijn woning aangetroffen. Ja, dat kan ook gebeuren. Maar omdat de tent met daarin alle spullen langs de waterkant is achtergelaten, was er een zoektocht gestart naar de visser. Zowel politie als brandweer struinden het gebied af. Ook werd er een reddingsboot ingezet en het is niet bekend om wie het gaat. De politie laat zaterdagochtend weten dat de visser gevonden is. Hij was in zijn eigen woning. De visser die gaat alsnog zijn spullen opruimen. Ja, je kunt ook een beetje te slordig zijn, hè? Dus tot zover dit bericht. Ja, en dan heb ik nog een Nederlandstalig nummer. We blijven maar even lekker doorgaan. Een zangeres waar ik heel veel bewondering voor heb. Ik heb het dan over Connie van der Bos en de liedjes van vroeger die zij zong. Die vind ik nog steeds even mooi. In Den Haag is een laan. Ik denk wel meer eens één. Fijn dat jullie luisteren.

Connie van der Bos. Ja, en dan gaan we langzaam naar reclame en nieuws. En daarna ben ik weer terug bij jullie. Ik kreeg nog een verzoekje voor de band Sounders. Nou, dan gaan we dan ook allemaal naar reclame en nieuws doen. Het blijft gewoon een heel mooi muziekprogramma. En met actualiteiten. Wat wil je nog meer in die combinatie? We gaan naar het reclame en nieuws. En tot zo, zou ik zeggen.

even er lekker tussenuit. Even een slokje koffie pakken. En dan weer gezellig door.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 12 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu een kleine 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Knaupendel is het oponthoud 1 kwartier. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor Van der A.
6: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
9: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
6: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
7: Kies voor Van der A.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Just one look.
1: That's all it took.
0: Een hele goede middag allemaal. Het is zondag, het is bijna 11:11. En dat betekent dat het dan tijd is voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant. En voor degenen die wat later ingeschakeld hebben, dus nog één uurtje lang genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En heb je een nummer dat je wil horen of wil je iets doorgeven? Bel gerust 0412-627733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik ga ervoor zorgen dat jullie weer lekker een uurtje kunnen genieten. Althans, daar ga ik mijn best voor doen. Ik kreeg nog op de valreep nog even een berichtje van Rudy Albers. En die zei van het prachtig nummer van Ben Sanders wat je straks gedraaid hebt. Waarom wordt daar niet meer van gedraaid? Ja, ik weet het niet. Dat is

Er allerlei redenen voor zijn. Ik moet zeggen, ik heb er ook nooit veel van gedraaid. Maar nu dat ik me er een beetje in verdiept heb, denk ik van ja, die man heeft gewoon heel veel mooie liedjes gemaakt en een prachtige stem. Hij heeft ook nog eens een keer een lied gezongen samen met zijn dochter. En dat wil ik eventjes laten horen. Ain't no mountain high. En zijn dochter heet Nikia.

0: Dit hoor je alleen bij Het Moet Kunnen.
1: Douwe Bob, ook bekend in Amerika. Ja. Het gaat goed met die jongen. I can still

0: myself.
1: Note to self. De oude Bob. Ja, prachtig nummer. Ja, er is nog wat te doen. Nogal wat te doen over de fietsenstalling bij het station in Os. We gaan dus eventjes naar Os. Want de meerderheid van de Osse gemeenteraad die vraagt wethouder Sidney van den Berg onderzoek te doen of er opnieuw toezichthouders in de fietsenstalling bij het station Os kunnen komen. De wethouder moet voor komende zomer ook laten weten wat dit kost en welk deel daarvan voor rekening komt van de gemeente. Als ik dan goed kijk, dan heeft hij daar ongeveer een jaartje voor. Dus niet voor niks. De laatste tijd wordt er vaker aangifte gedaan van fietsdiefstal bij het station. En vooral de linkse partijen denken dat toezicht dit tegen kan gaan. Pro, SSO en SP dienden daarom een motie in tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Een werkbezoek aan Tilburg bracht de politici op ideeën. Je komt een stad een stuk prettiger binnen, zegt Marie-Thérèse Jansen van de SSO, terwijl ze de foto's laat zien. Er is zelfs een opruimdienst die elke dag fietsen ophaalt. In Os is het gewoon een puinhoop, al dus zij. De motie kreeg dankzij steun van de VDG en de DDO een meerderheid. Er wordt niet gevraagd om geld, maar om duidelijkheid. En precies de vragen die de raad moet beantwoorden voor ze een keuze kan maken, legt Eco Oele van de VDG uit. Wethouder van den Berg die zegt de motie niet nodig te hebben om de gesprekken met ProRail en NS. Hij was al van plan het probleem aan te kaarten. Wel moeten we voorzichtig zijn, zegt hij, met de aanname dat bemensing fietsendiefstal voorkomt. Ik ben het niet eens met de woorden dat het nu een puinhoop is, zegt hij. Dat frame is niet terecht. En volgens de wethouder is de gemeenteraad niet helemaal consequent met deze opdracht. Ik heb eerder een fietsenstalling aan de Eikenboomgaat uit de plannen gehaald omdat het te duur werd. En ook op de vergelijking met Tilburg heeft Van den Berg iets aan te merken. Daar zegt hij van, wij hebben 700 plekken, daar hebben ze er 7600. En in Tilburg is het de hotspot van fietsdiefstallen. Goed, dan moeten we het eventjes mee doen. Dus gewoon eventjes een bijna een jaartje wachten dan. Ja, er zijn ook mensen die hebben 30 jaar gewacht. En dan heb ik het over Gordon. Want die is weer in het nieuws. Ik zag hem gisteravond op de tv. En die gaf te kennen dat hij samen met Lisa Roos een plaatje uitgebracht heeft. Wat hij 30 jaar geleden ook uitgebracht heeft. Dus opnieuw op de plaat gezet. En ja, hij zei vroeger wel, ik ga nooit meer zingen. Zei Gordon, ik ga nooit meer zingen. Maar kijk eens wat hij hier doet. Gordon en Lisa Roos met Omdat ik zoveel van jou hou.

0: zou het dan toch weer...
1: Dit hoor je alleen bij Het Moet Kunnen.
0: Zou het dan toch weer een hitje worden? En deze kennen we ook van Ray Charles. En dit is Steve Tyrell.

En dat was Smokey. Ja, we hebben nog een klein half uurtje te gaan en dan zit het er alweer op. Jammer, maar de tijd die vliegt als je hier zit. Als je hier zit, ben je zo oud eigenlijk. Dat is de definitie daarvan. Hè. Ja, wat gaan we nog allemaal krijgen? We hebben vanmorgen kunnen luisteren naar Op de Rand van Brabant met Tinus en Geert deze keer, zonder Willemien. En van 11 tot 1 is mijn programma Het Moet Kunnen. Dan hebben we om 2 uur MFM Sport met de actualiteit op sportgebied in onze regio. En om 5 uur, ja, daar kijken we ook allemaal naar uit, naar de wonderjaren van Jan van der Broek. En Jan die zoekt elke keer een jaartje uit waarbij van alles gebeurt. En waarbij ook in dat jaar mooie muziek is gedraaid. En die gaat Jan ook laten horen. Dan is er verder nog om 7 uur, van 7 tot 8 is er 6 on Sunday. En ja, dan hebben we het er alweer bijna op zitten vandaag. Goed, het zonnetje is hier weer gaan schijnen en ik ga weer een plaatje draaien. Dus we zitten weer helemaal in de goede sfeer. De Easy Beats. Volgens mij komt die groep uit Australië. Hallo, how are you?

In de periode van 21 tot en met 24 september vindt er een militaire oefening plaats in de verschillende gemeenten, waaronder Maashorst. De oefening die wordt gehouden in het kader van de opleiding en training voor militairen van Defensie. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zowel met voertuigen als te voet opdrachten uit gaan voeren. En deze opdrachten bestaan voornamelijk uit bewakings- en beveiligingstaken rondom de vliegbasis Volkel. En heb je daar een klacht over, dan kun je terecht bij www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims. Ja, dat alleen al, dat grote adres, dat weerhoudt je er ook een beetje van. Laten we het maar gewoon eventjes accepteren. Het is ook goed dat onze jongens goed getraind worden natuurlijk. Hè. Hier heb je ook een paar getrainde jongens. De Beach Boys. Met het mooie nummer.

de mama's en de papa's. In de tijd dat mama's en papa's nog zongen. Ja, hoeveel werd er vroeger niet gezongen bij het aanrecht, denk ik nu aan. Bij de afwas werd er ook veel gezongen. Ik had zo'n paar zusjes. Ik vond dat die altijd heel mooi meerstemmig konden zingen. Later is er verder niks uitgekomen. Ja, ik heb één zus die zingt nog bij een koor. De andere heeft bij een koor gezongen. Maar voor de rest hoor ik de dames bijna niet. Ja, ik hoor ze wel, maar ik hoor ze niet meer zoveel zingen. Goed, wat ik wel te horen kreeg, en dat vind ik toch wel heel erg mooi nieuws, dat is dat landelijk gesignaleerd wordt dat boekhandels een groeiende belangstelling krijgen voor lezen. Op papier onder de jonge lezers. En het fysieke boek is weer helemaal in trek. Ook in het gebied waar DTV-nieuws actief is, is die ontwikkeling herkenbaar. Tegelijkertijd vallen andere ontwikkelingen op. Het zijn heel vaak Engelstalige boeken en hashtags als BookTok op platforms als TikTok. Die zijn ook populair en rond de boeken ontstaan online en offline communities. Dus ja, er blijft altijd wel iets digitaals aanhangen. En dat in een tijd van ontlezing en de dreiging van laaggeletterdheid voor 4 op de 10, 15-jarigen, zoals blijkt uit het recent gepresenteerde internationale PISA-onderzoek, P-I-S-A. Wat het betekent weet ik niet, maar dat kunnen we ook nog uitzoeken als je wil. Volgens Evi Savelkous, en zij is programmamanager bij de NOBB, droeg de invoering van het gratis abonnement voor jongeren tot 27 jaar op 1 augustus 2025 was dat bij aan de stijging van het aantal jongvolwassen leden. En op 31 juli 2026 telde de NOBB 5234 leden van 18 tot en met 26 jaar. Een exacte vergelijking met een jaar eerder is niet mogelijk, omdat deze leeftijdsgroep toen anders werd geregistreerd. Ja, maar dat is toch kei mooi. Dan gaat het zonnetje weer schijnen en dat vindt Oude Joringens ook. En Gerrit Baggermans, als je zit te luisteren. Een klein beetje Duits mag wel, hè?

0: Goedemiddag, jongens. Immer weer daar heet die zo'n hoofd. Ja, en wat vinden de jongeren er zelf van? DTV Nieuws in het centrum van Osprak. Yara, zij is 24. Zij is meer gaan lezen en bij voorkeur thrillers en detectives. Ik vond dat ik te veel op mijn telefoon zat, zegt ze, en wilde mijn brein weer eens aan het werk zetten. Ze leest altijd op papier. Dat geeft rust, zegt ze. En haar boeken, die koopt ze. Dan kan ik ze mooi in de kast zetten. Ook Lien van 21 kiest voor papier. Zij leest graag in de bibliotheek. Daar is het lekker rustig. En ik denk dat we daar ook allemaal een beetje behoefte aan hebben. Een beetje meer rust in het hoofd. Want wat krijgen we toch veel binnen? En dat doet pijn.
1: I'm so
0: Timmy Jeroen.

Ja, en ik ga vast afscheid van jullie nemen. Ik dank jullie voor het luisteren, voor de telefoontjes en de berichtjes die ik allemaal gehad heb. En volgende week zijn we er weer lekker live van 11 tot 2. Nogmaals heel hartelijk dank, een hele fijne dag, een hele fijne week. En tot volgende week. En geniet van de programma's vanmiddag om 5 uur bijvoorbeeld. Jan van der Broek met de

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant

0: Sport.
1: Een hele goede middag gewenst, beste luisteraars van MFM Brabant. U luistert naar MFM Sport. Een nieuw hoofdstuk in ons bestaan breekt aan. Want we gaan vanaf vandaag uitzenden op een ander tijdstip. Namelijk vanaf 2:30 'smiddags gaan wij uw uitzendingen verzorgen rondom de sport. En u kunt dus luisteren vanaf 2:30 tot 5:00 vanmiddag naar de sportuitzending van MFM Brabant. En dat is MFM Sport. De man die dat allemaal aan u, voor u aan elkaar gaat praten is de enige echte Jacques Holt. Jacques, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag, Dennis. En ook een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij de uitzending van vandaag. De reden dat we een 30 minuten eerder gaan beginnen ligt eigenlijk in het feit dat de meeste teams om 2:00 hun wedstrijden aftrappen. Ja, en dan mis je toch, als je om 2:00 begint, een groot deel van de wedstrijden. Vandaar dat we gezegd hebben van, joh, we gaan gewoon een 30 minuten eerder. En dat was mogelijk. Na 2 zondagmiddagen uitzendingen, waarin vooral het regionale bekervoetbal centraal stond, begint dit weekend de competitie voor de regionale voetbalselecties uit de eerste tot en met de vijfde klasse. MFM Sportradio besteedt vanmiddag met het vernieuwde aanvangsuur aandacht aan deze voetbalcompetitie. Met live verslagen van Gemert tegen UD19 in de derde divisie. OJC Rosmalen tegen HVCH in de eerste klasse. Margriet Berchemsport, ook zo'n leuke wedstrijd, in de tweede klasse. Nooit gedacht Volkel, derde klasse. En de wedstrijden Herpinia Vita, FC Drakt Achilles Reek en Zambeek tegen Odilia Peel in de vijfde klasse. Naast het voetbal is er in de uitzending uiteraard ook aandacht voor andere sporten. Zo hebben we zo dadelijk contact met Dynamico-speler Bart Hanenberg over de Next League handbalwedstrijd die Dynamico uit Os en Hees gisteren speelde tegen Feyenoord Rotterdam. En deze handbalploeg uit onze regio is de competitie ontzettend goed begonnen met overwinningen op Quintus en BFC. We hebben ook nog nieuws over basketbalclub Heroes en rugbyclub club de Dukes uit Den Bosch. En ja, zo hebben we toch weer het een en ander bij elkaar verzameld, Dennis, om er een hele leuke uitzending van te maken.
1: En extra lang dit keer vertaan.
2: Ja, en misschien is er een verenigingsvertegenwoordiger die nu luistert en denkt van, hé, waarom komen wij niet in die radio-uitzending? Nou, dat kan natuurlijk altijd.
1: Zeker.
2: Stuur even een e-mailtje naar de redactie van Radio MFM. En dan kunt u u aanmelden en dan nemen we wel uiteraard contact met u op als u gegevens daarvoor achterlaat. Het e-mailadres waar u naar schrijft is info@mfmbrabant.nl. Dus het belooft weer een mooie, gevulde middag te worden. Met in ieder geval zo te zien hele leuke regio-derbies. Dus ik heb er zin in en gelukkig is Ben Klussers er ook.
1: Ja.
2: Want Ben, onze eindredacteur, zal weer net als gebruikelijk alle uitslagen en tussenstanden verzamelen en contact opnemen met de velden.
1: Mm-hmm.
2: Want ze hebben hem heel vroeg al geleerd hoe dat hij de telefoon kan hanteren. Goed, maar uiteraard hebben we ook muziek.
1: Ja.
2: En waar beginnen we vandaag mee, Dennis?
1: Ja, we beginnen met normaal gesproken, of in ieder geval een tijd geleden was dat zo, was u op dit tijdstip enigszins vertrouwd met muziek van onze oosterburen. En dat leek me leuk om daar toch weer even een klein beetje een eerbetoontje aan te geven. Door middel van de klanken van Matthias Reim.
0: Sport.

0: Update.
1: Matthias Rijmen, verdammt ik lieb dich. En dat hoort u hier bij MFM Sports. En we gaan uiteraard even terugblikken op wat er al gebeurd is dit afgelopen weekend, Jacques.
2: Ja, zeker. Want er zijn uiteraard al wedstrijden gespeeld in de derde divisie B. Waar UD19 blauw-geel en ook Gemert uitkomen. En UNA als Brabantse clubs hebben gisteren al een aantal wedstrijden gespeeld. Rijnvogels tegen Portugal is 1-0 geworden. Zwaluwen tegen FC Lisse 1-0. En dat is toch verrassend. De eerste puntenverlies van koploper Lisse, dat tot de zaterdag nog zonder puntverlies was. TOGB tegen Noordwijk 0-3. VVSB tegen Achillesveen 2-1. En Excelsior Maasluis haalde uit tegen RBC. Dat werd 5-0. In de eerste klasse F zijn 3 wedstrijden gisteren al gespeeld. De Bataven tegen RKHVV werd 2-0. Achilles 29 FC Zutphen 1-1. En Winterswijk tegen Nivo Sparta, dat werd 1-0. In die klasse spelen ook OJC Rosmalen HVCH, waar we vanmiddag bij aanwezig zijn. En Emplina en Zwaluw VFC, dat zijn onze regionale clubs in deze eerste klasse F. We gaan naar het zaterdagvoetbal. Daarin won gisteren sportvereniging OSS 20 met 4-2 bij Neo 25. Dat is een wedstrijd in de derde klasse. Terwijl Magriet een 0-3 nederlaag leed in de vierde klasse D van het zaterdagvoetbal tegen het bezoekende Asperen. Ja, dat waren de beperkte uitslagen nog van het zaterdag gespeelde voetbal. En dan wachten wij nu in spanning af tot de klok van 2 uur. Want dan beginnen de wedstrijden om 2 uur. En dat zijn in dit geval Gemert tegen UD19 in de derde divisie B. OJC Rosmalen tegen HVCH en Magriet tegen Berchem Sport. 3 hele leuke wedstrijden om samen met Fons Boekelder, Appie Visser en Arie van der Sloot te gaan volgen.
1: Ja,
2: de overige wedstrijden zijn om 3:30.
1: Ja.
2: Maar goed, eerst eventjes weer even een lekker muziekje om erin te komen aan ons nieuwe tijdstip.
1: Ja.
2: En daarna neemt Ben even contact op, eindredacteur Ben Clusters, met Fons Boekelder. Als het goed is, is hij al in Gemert gearriveerd, net terug van vakantie, om de wedstrijd te verslaan van Gemert tegen UD19.

0: Update.
1: Even een hele mooie gauw ouwe van Sheriff Dean in dit geval. En Do You Love Me? Mooi stukje muziek hier bij MFM Sport. Waar we weer onze voorbeschouwingen gaan doen. Want om 2:00 starten de wedstrijden. Tenminste, een aantal wedstrijden, Jacques.
2: Ja, een van de wedstrijden is in de derde divisie B tussen Gemert en Uli-19. Op Sportpark Molenbroek in Gemert is inmiddels Fons Boekeler gearriveerd. Fons, vanmiddag een hele leuke wedstrijd. Een wedstrijd tegen een regioclub.
3: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag, je bent in de uitzending.
3: Ja, vanaf Sportpark Molenbroek hier in Gemert. En een heel kleine voorbeschouwing. Het is wel direct al geleden dat ik dat gedaan heb. Dus ik moet even wachten hoe ik allemaal moet zeggen. En ja, het wordt hier al lekker redelijk druk. Er worden heel veel mensen verwacht. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd na afloop van de wedstrijd. Een of andere, noemen ze zoiets. Tirolerabend met de zangeressen en weet ik het allemaal. Maar over de wedstrijd. Ja, jullie zijn zo goed als compleet. Bij een gegeven moment is het anders. Dus de complete achterhoede, die hebben ze moeten vervangen. Dus dat wil nog niet altijd alles zeggen. Een hele belangrijke speler, dat is Van Dijk uit Rosmalen. Hele lange vent. Meent alle vrije trappen, alle corners, alle ingooien. En dat zal op een gegeven moment een heel gemis worden. Maar kijken of jullie daarvan kan profiteren. Ja, u speelt in de volgende opstelling, ik kan het wel even zeggen. Dus even kijken. Jullie begint met de volgende elf. Bram van Tiem, Rick Stuurbol, Tini Vermeer, Jonas Klein, Louis van Zundert, Raboul Ome, Kip de Jong, Job Michels, Jorgen Smits, Jules Bonus en TG Odunze. Voor jullie misschien een hele hoop onbekende spelers, omdat dit de eerste keer is dat ik nou in de uitzending ben. Ik zal even zeggen, Team Bram. Bram van Tiem is nu bij UDI. Je hebt de jongens nu van UDI. Die komt van Milo Houthof. Job Michels komt van Gemert af, is nieuw. Jorgen Smits, die was er al. Jules Bongers en TG Odunze, dat is natuurlijk de doelman. Dus zelfs de luisteraars even wennen zijn, die nieuwe namen. Maar ze elke week lekker aan de radio gekluisterd zijn. En dan vertel ik ze nog wel allemaal wie daar zijn. Dus we gaan maar kijken wat er vanmiddag gaat worden. Jullie zouden goede zaken doen die de 3 punten te pakken. Dan ga je gewoon naar de derde plaats. Kom je op 3 punten van de koploper. Dus gisteren de koploper verloren. Overigens van een tegenstander waar wij 2-3 weken geleden ook met 1-0 van verloren hebben. Zwaluwe uit Vlaardingen. Maar goed, het zij zo. Dit is ook pas de 6e wedstrijd. Je kan er eigenlijk heel weinig over zeggen hoe dit competitieverloop verder gaat worden. Jullie doen het tot nu toe redelijk goed, kan ik zeggen. Die nederlaag in Vlaardingen, ja, die was totaal onnodig. Speelden we tegen 10 mensen. En daar heeft jullie niet van weten te profiteren. Direct na die, hoe zal ik het zeggen? De speler van Udi kreeg een doodschap en een zijlijn en die moest vervangen worden. Daarop volgde een ingooi voor Vlaardingen. Lange ingooi richting doel. Die werd doorgekomen en de speler van Vlaardingen kwam zo binnen. Udi is daar niet bovenop gekomen. En ja, we hebben een hele stille terugreis naar Udi gehad. 1-0 verlies. Dat is helemaal niet ingecalculeerd. Maar goed. Dat is voetballen. En we gaan het zien vanmiddag wat het gaat worden.
2: Dat is hartstikke mooi, Fons. Fijn dat je er bent. En fijn dat je ook weer in de uitzending bent met het jouw zo geliefde Uli-19. Wat op voetbalgebied een hele goede seizoenstart kent. We spreken jou als de wedstrijd weer begonnen is, Fons. Dank je wel voor nu.
3: Ik loop zo meteen naar buiten. Dan hoop ik dat het beter wordt.
2: Goed zo. Prima. Dank je wel.
3: Tot straks.
2: Goed.
4: Dit is MFM.

0: Muziek van Seal hoort u hier bij MFM Sport met het liedje Kiss from a Rose. En ja, we gaan ons vast opmaken voor die wedstrijden die zometeen rond 2 uur zullen beginnen. En dan gaat u uiteraard dat horen, inclusief verslaggeving van de mensen die daarbij aanwezig zijn. Maar we hebben uiteraard ook nog andere sportberichten, Jacques.
1: Nou, het gaat toch nog wel over voetbal, hoor, Dennis.
0: Toch wel?
1: Ja. Mm-hmm. Berghem Sport gaat vanmiddag voor de competitie beginnen in de... in de tweede klasse G tegen Margriet, dat gepromoveerd is uit de derde klasse. Maar Berghem Sport is nog niet klaar met het bekerwedstrijden. Berghem Sport en Rode VSB, die zijn... met evenveel punten en ook een gelijk doelsaldo geëindigd. En daarom moeten zij een beslissingswedstrijd spelen die bepaalt wie zich plaatst voor de vervolgende bekerronde. Berghem Sport en Roda VSB speelden hun eerste bekerduel met 2-2 gelijk tegen elkaar. Vervolgens verloren ze beide met 2-1 van RKVV Erp. Ze eindigden met exact hetzelfde aantal punten, doelpunten voor en doelpunten tegen. Dus een beslissingswedstrijd moet uitkomst bieden. De KNVB heeft het duel vastgesteld op dinsdag 22 september. Dus dat is aanstaande dinsdag. En de wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark De Vlasakker, de thuisbasis van FC Uden. Als we het dan toch over bekerwedstrijden hebben... er is inmiddels ook geloot voor de beker. En dan scroll ik eventjes door... en dan zie ik hier de wedstrijden die op zaterdag 17... en zondag 18 oktober gespeeld gaan worden. Dat is EGS 20 tegen Volharding... ASV 33 tegen Vestilent, Mariahout tegen SV Deurne, Velux Nuland tegen Bruheese, Volkel Margriet, Prinses Irene tegen VV Kuik, Forstenbosse Boys tegen Avanti 31, Juliana Mil ontvangt Schijndel en Vitesse 08 ontvangt Olympia 18. Mierlohout 2 speelt tegen Boekelsport, SV United tegen DAW Schaik. Erp treft SV Venray. HVCH gaat op bezoek bij WEC. En Nooit Gedacht is vrij geloot. Dat zijn de bekerwedstrijden voor de tweede ronde van de Districtsbeker. En daar komt dan waarschijnlijk nog of Roda of Berghem Sport bij.
0: Oké, dat is duidelijk. Zijn we in ieder geval daar op het bekervlak ook even van op de hoogte. Zometeen aan de andere kant van het nieuws zijn we terug met natuurlijk MFM Sport. I've got

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is toch nog behoorlijk druk op de weg. 80 kilometer file bij elkaar op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je in 11 kilometer tussen Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Zijn daar wegwerkzaamheden waardoor de linkerrijstrook dicht is. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hoogt bij Eindhoven. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Eckerswijer is het oponthoud 35 minuten. En ook in de buurt van Eindhoven op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Geldrop 10 minuten verdraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
10: Kies voor van der A.
9: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden.
11: Kijk op aauden.nl.
12: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
13: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
14: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
15: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
16: MFM.
6: MFM Sport.
17: Zo, daar zijn we weer. Want als u vandaag bent ingeschakeld rond de klok van 2 uur... dan heeft u al een half uur gemist. Want vanaf vandaag, 20 september 2026... starten wij voortaan om 2:30 met het programma MFM Sports. Te beluisteren hier op MFM Brabant. Ja, we heten u uiteraard, mocht u pas nu zijn ingeschakeld, van harte welkom. En voor de mensen die al aan het luisteren zijn, hartstikke mooi. Lekker blijven doorgaan. Want we hebben heel veel mooie wedstrijden voor u op het programma staan. Degene die van de hoed en de rand weet, is natuurlijk onze presentator Jacques Holte. Nogmaals een hele goede middag, Jacques.
18: Ja, een hele goede middag, beste luisteraars. Als u nieuw aansluit bij het clubje dat al aan het luisteren was het laatste half uur, die hebben dan, als u nu aansluit, heeft u de voorbeschouwing van Fons Boekelder, die we even uit de bestuurskamer hadden geplukt bij Gemert op Sportpark Molenbroek, gemist. Gemert verloor het seizoen de traditionele voorbereidingswedstrijd tegen UD19. Neemt het vanmiddag. En de vraag is dus nu of het vanmiddag revanche gaat nemen. Het zal misschien lastig worden, want de Gemertse ploeg die mist door blessures de complete achterhoede, wist Fons Boekelder ons al te vertellen. De competitie is begonnen met 3 gelijke spelen voor de ploeg uit Gemert en het leed ook 1 nederlaag. Vorige week werd er voor het eerst gewonnen van SV Portugal in de derde divisie B. UD19 is de competitie op het veld in ieder geval goed gestart met 3 zegens, 1 gelijkspel en een nederlaag. En vandaag zal het in Gemert opnieuw willen winnen. Maar makkelijk zal dat zeker niet worden, ondanks het feit dat de thuisploeg Gemert geplaagd wordt door blessures. Ook een leuke wedstrijd waar we vanmiddag bij aanwezig zijn is de wedstrijd op Sportpark De Grote Wielen in Rosmalen. In de eerste klasse F van het district Oost, met regionale clubs als Zwaluw, VFC, Emplina, OJC, Rosmalen en HVCA, ontmoeten 2 van deze regionale verenigingen elkaar vanmiddag. En dat zijn OJC Rosmalen en HVCH. OJC Rosmalen heeft de afgelopen 2 seizoenen te maken gehad met degradatie. En die zullen zich zeker dit seizoen willen herstellen en weer gaan meestrijden voor het kampioenschap in de eerste klasse F van de afdeling Oost. HVCH zal zeker blij zijn geweest dat ze niet meer naar het verre Amsterdam en omgeving hoeven te reizen. Maar of ze nou zo blij zijn om ingedeeld te zijn bij de afdeling Oost, dat moeten we dadelijk maar eens even aan Appie Visser vragen, die vanmiddag bij ons het verslag doet. In de tweede klasse G, district Zuid 1, daar staat Margriet, de promovendus, tegen Berchem Sport.

0: En Volkel heeft in de bekercompetitie laten zien dat ze vol vertrouwen de competitie in kunnen gaan. Want ze hebben glansrijk hun pool gewonnen. En zullen vanmiddag ook de zegen willen bemachtigen bij Nooit Gedacht. Dan hebben we 3 wedstrijden in de 5e klasse vanmiddag. We beginnen in de 5e klasse C Zuid 1 met Herpinia tegen Vita. Daarvoor is aanwezig Benny Kuipers op Sportpark Wilgendaal in Herpen. In de 5e klasse E, daar is de wedstrijd Sambeek tegen Odilia Peel. Het is een klasse waar Odilia Peel zeker niet blij mee zal zijn, want ze zijn de enige ploeg uit de regio die in die 5e klasse is ingedeeld. En dat is toch wel zonde, want dat, daardoor lopen ze gewoon een heleboel inkomsten mis. In vergelijking met een klasse waarin veel derbies gespeeld gaan worden. In de 5e klasse F Zuid 2, daar spelen FC Drakt en bijna buurman Achilles Reek tegen elkaar op Sportpark Molenend in Uden. En voor ons is daarbij aanwezig Joop van Lanen. Een heel vol programma. Ik denk dat we, Dennis, eerst even een lekker muziekje draaien. Okay. En daarna gaan we naar het veld. En aan de eindredacteur Ben Clusters de taak om uit te kiezen welke wedstrijd we als eerste voor de luisteraars gaan volgen.
1: Inderdaad, daar gaan we zo meteen mee verder. Maar zoals gezegd, eerst wat muziek. En daarvoor grijpen we terug op het oeuvre van Leo Sayer. The Long Tall Glasses.

0: Update.
1: En tijd voor muziek, altijd natuurlijk, maar dus en door veel belangrijker tijd voor de sport. En dat is natuurlijk het hoofdmoot hier bij MFM Sport. En we gaan snel richting de velden, want de 2 uur wedstrijden die zijn van start gegaan, Jacques.
2: Ja, in de eerste klasse F af District Oost op Sportpark De Grote Wielen in Rosmalen. OJC Rosmalen tegen HVCH. En Appie Visser is voor ons.

0: beste luisteraars daarbij aanwezig. Een hele goede middag, Appie. De wedstrijd is al begonnen, neem ik aan.
1: Ja, goedemiddag, Jack. Ja, de wedstrijd is inderdaad 8 minuten bezig. En we hebben nog steeds een 0-0 stand. Het was wel heel dichtbij. We gaan besteden een doelpunt. Afstandsschot van Wouter Boots in de tweede minuut. Dat het een nat op de paal afketst eigenlijk. En verder is er aan niet zoveel gebeurd. Het gaat een beetje over en weer in die eerste 8 minuten.
0: Oké, dankjewel. Zijn er nog wat wijzigingen bij HVCA in de opstelling?
1: Belangrijke wijziging. Nou, Milan van der Lee is weer terug. Die na een blessure. Er zijn voor hem de eerste wedstrijd die hij weer in de HVCA 1 speelt. En verder is sterk alles bekend. Jan van Wanrooy is erbij gekomen vanuit Os. Die doet mee. Vanuit de jeugd, Toby Lindelauf. Staat in de basis. En verder een nagelgezelde als wat we vorig jaar ook speelden.
0: Oké, dat geeft vertrouwen voor de komende maanden. Een leuke wedstrijd in het verschiet voor je, Appie. En wij willen dat heel graag samen met jou gaan volgen. Dus we komen zeker bij je terug. Dan gaan we door naar Os. Dan gaan we door van Rosmalen naar Os, naar Sportpark Amstelhoef. En daar zit Arie van der Sloot voor de hele leuke wedstrijd tussen Margriet en Berchem Sport. Tenminste, ik denk dat die leuk wordt, Arie.
2: Denk ik ook.
0: Ja.
2: Het zou moeten kunnen in ieder geval. Margriet voor het eerst weer sinds lange tijd in de tweede klasse. En Berchem uiteraard, die in de tweede klasse stond al. Dus een echte derby hebben we al een heel tijdje niet gehad. Ja, HVCA, maar in ieder geval echt in dezelfde gemeente. Dat is toch alweer enkele jaren geleden. Dus we hopen dat we hiervan kunnen gaan genieten in deze, met deze derby. Dus we wachten hier allemaal even af. We hebben in ieder geval nog een 0-0 stand. Maar Berchem die heeft de beker 2 wedstrijden achter de rug al. En nou is het. Dinsdag hebben we een beslissingswedstrijd tegen Roda VSB. Doorgaat in de beker bij het sportpark van FC Uden. En degene die doorgaat, die moet dan die wedstrijd tegen FC Uden voetballen in de volgende ronde van de beker. Maar goed, dat is voor later allemaal. Vandaag hier inderdaad 2 oud-gedienden van Berchem. Valentijn Smits en Bram staan bij Margriet, die zijn van Berchem naar Margriet gegaan. Die staan hier in het elfte van Margriet. En Berchem, niet de vertrouwde opstelling, want Berchem heeft ook 2 nieuwe spelers. Mico Lammerts, dat is een spits. De nummer 9 en Gijs Schamp, de nummer 10. Die komen allebei van Woezik af en die zijn in Berchem komen voetballen. Ja, het zal wel bekend zijn van onze trainer, dus die komt uit de Woezik, dus die zal dat misschien wel geregeld hebben. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb er goede berichten van gehoord. Ik heb er nog niks van gezien, want gisteren zijn we met de caravan pas thuis gekomen. Dus ik moet het van horen zeggen. Maar we gaan het hier allemaal even bekijken hoe dat zit. Een detail. Sam van Vught tegen zijn vader, Maarten Vught, de trainer van Margriet. Dus die zal misschien toch nog een beetje gefocust zijn om dat doelpuntje te maken voor Berchemsport. Maar ja goed, we moeten eerst ook nog die nul houden. En in ieder geval goed blijven combineren. Want Margriet zie ik iedere keer. Berchem is wel veel aan de bal. Maar Margriet zit er wel heel erg dicht bovenop. Dus niet te lang treuzelen, de ballen spelen. Maar goed, we gaan het zien. We hebben hier 1 minuutje of 12 gevoetbald. En ik had dat verraden, 0-0.
0: Oké, dankjewel Arie voor deze eerste update. We gaan naar Fons Boekelder. Inmiddels is de wedstrijd bij jou begonnen, Fons. Fons, je bent in de uitzending.
3: Ja?
0: Ja. Fons, je bent in de uitzending.
3: We hebben hier zo'n 14 minuten gespeeld. De stand is hier nog steeds 0-0. 2 gelijkopgaande ploegen tegenover elkaar. Die elkaar het voetbal een beetje onmogelijk proberen te maken. Heel kort dekken, zowel UD19 als Geemert die dat doen. En dan over de vleugels proberen gevaar te steken. Maar er is eigenlijk gezegd nog niet zo heel veel gebeurd. Het enige wat wapenfeit is dat zowel UD als Geemert allebei een vrije trap hebben gekregen. En die door allebei de verdedigers goed onschadelijk werden gemaakt. Ja, verder is hier nog heel weinig te zeggen. Ik heb straks in de voorbeschouwing nou gezegd. Geemert voetbalt met een complete nieuwe achterhoede. Die is wegen ziektes of blessures zal ik in de midden laten. Maar die Achterhoede is vandaag niet inzetbaar. Alleen Bolhuis, die doet wel mee. Dus die nummer 10, die speelt op het middenveld. Er werd ook van gezegd dat hij niet bij zou zijn, maar die is in ieder geval bij. Maar die, de belangrijkste man, dat is Van Dijk, die 2 jaar geleden over is gekomen van OJC Rosmalen. En ja, die neemt alle vrije trappen, alle corners, alle ingooien, alle spelervattingen, laat ik het zo maar even zeggen. Dat heeft ze natuurlijk voor hem meteen heel groot genoeg. Hans Rudy is dan misschien een voordeeltje. Maar daar zal dadelijk in het loop van de wedstrijd nog moeten uitwijken of dat daadwerkelijk ook zou zijn. Maar jullie zouden goede zaken doen vandaag als je hier 3 punten pakken. En dan zouden ze zomaar door kunnen stoten naar positie nummer 3. Van positie 5 waar ze nu zijn. Koploper Lisse heeft afgelopen zaterdag, afgelopen gisteren verloren. Met 1-0 van ploeg uit Vlaardingen. En ja, ik moet eerlijkheidshalve zeggen. Udi heeft daar ook met 1-0 van verloren. En weinig voetballende ploeg. Heel veel lange mensen. Dus dan allemaal lange ballen nu ze eerst halen en dan thuis. Maar goed, dat is voetbal. De onderste die kan van de bovenste winnen en de bovenste kan van de onderste verliezen. We hebben hier 16 minuten gespeeld. Stand hier nog steeds 0-0.
0: Oké, dankjewel. Fons Boekelder bij Gemert tegen Udi 19. We gaan naar de muziek.
4: MFM Update.

0: Update.
1: Muziek van een Nederlandse bodem. In dit geval waren dat Jan Smit en Gerard Joling, die zichzelf echte vrienden noemen. Ik weet niet of dat nog steeds zo geldt, maar zo was dat in ieder geval een tijd geleden. Ja, we zijn natuurlijk bezig met MFM Sports. En om 3:30 starten er ook nog een aantal wedstrijden. En daar gaan we vast even een voorschotje op nemen, Jacques.
2: Ja, zeker. We beginnen met onze vaste verslaggever Benny Kuipers, die de afgelopen weken niet in de uitzending is geweest, omdat hij gewoon andere bezigheden had en de beker even aan zich voorbij liet gaan. Onze verenigingswatcher van Herpinia. Herpinia dat vanmiddag in de vijfde klasse C Zuid 1 Vita ontvangt. Nou, dat is eigenlijk de buurman, zeg maar, min of meer. Een hele goede middag, Benny. Welkom terug bij MFM Brabant Sport.
3: Goedemiddag Jack, Dennis en Ben. Inderdaad, we gaan het allemaal weer volgen bij Herpinia. Ja, de bekerwedstrijden die voor Herpinia wisselvallig verliepen. Van alles wat, gelijk spelen. Toen een overwinning en toen een nederlaag. En dat betekent 4 punten na 3 wedstrijden en uitgeschakeld. En vandaag dan begint het om het echi, want we gaan de competitie weer opstarten. In de vijfde klasse C, weliswaar, waarvan de meeste mensen hier en supporters toch wel een beetje geschrokken waren. 6 keer staan er wedstrijden in de Betuwe gepland, in het land van Flipje. En we hadden eigenlijk 5 ploegen uit de gemeente Os, NLC, OKSV, Vita, Herpinia en Dezo. Maar Dezo heeft besloten om deze competitie over te slaan. En dat betekent dus dat er nog 4 ploegen overblijven in deze vijfde klasse C en 6 ploegen dus uit de Betuwe. Vandaag begint Herpinia wel gelukkig aan een gemeentelijke derby, want zo mogen we al die wedstrijden gaan noemen. En Vita, de combinatie van Ulysses en SBV uit Haren, is vandaag de tegenstander. De ploeg die 2 jaar geleden in de vierde klasse uitkwam, net zoals Herpinia. En Herpinia dat toen best aardig punten kon scoren tegen die ploeg. Maar ja, er is natuurlijk het een en ander veranderd. Vita nu ook in de vijfde klasse, net zoals Herpinia voor het tweede seizoen. En Herpinia, ja, dat is toch flink verjongd. Kunnen we wel zeggen. 6 spelers zijn overgekomen van de junior onder 19, waarvan de helft bij OKSV gaat voetballen en de helft hier bij de selectie. En al die 6 spelers zijn ook opgenomen in de selectie van Herpinia. Betekent dat het een jonge ploeg heeft, dat het nog een beetje in opbouw is. En ja, dat het dus maar eens moet gaan kijken dat het zich vandaag gaat meten met Vita. Vita hetzelfde, een aantal jonge jongens toegevoegd aan het eerste elftal. En ook nog enigszins zoekende naar de vorm. Want in de bekerwedstrijden, daar werden geen punten gescoord. En ja, vandaag wil het daar veranderingen in brengen. Vandaag wil het wel punten gaan sporen hier op Sportpark de Wilgendaal. Waar toch wel het veld er aardig goed bij lag. Maar de wedstrijd vond het hoofdveld niet voldoende en heeft het veld dus op de eerste wedstrijddag zelfs al afgekeurd. En Herpinia moet dus weer gaan spelen op dat kunstgrasveld. En het heeft niet anders gedaan sinds oktober vorig seizoen. Maar goed, vanmiddag kunnen we dus een mooie wedstrijd wachten. Jonge scheidsrechter, nog maar van 32 jaar. En die had er ook wel zin in, dacht ik zo. En ik denk dat we hier een mooie wedstrijd kunnen verwachten. Over een paar minuten zullen ze gaan starten aan het nieuwe seizoen 26-27. Herpinia tegen Vita en we houden u uiteraard op de hoogte.
2: Oké, dankjewel Benny voor deze nette voorbeschouwing. 2 hele leuke jonge elftallen. Nou, daar is de vijfde klasse natuurlijk uitermate geschikt voor om de jeugd bij de senioren een kans te geven. Dus iets om naar uit te kijken vanmiddag. Dus dat gaan we dan doen met Benny Kuipers. We gaan contact opnemen met de 2-uur-wedstrijden. En we beginnen daarbij in Rosmalen, op Sportpark De Grote Wielen. Daar speelt de plaatselijke OJC Rosmalen tegen HVCH. En Appie Visser is voor ons daarbij aanwezig. En die zag de opening van de wedstrijd. Een wedstrijd waarin 2 teams gelijk opgingen. Al had HVCH de beste kans om een keer te scoren. Inmiddels zijn jullie een klein half uurtje verder. Appie, hoe staat het bij jou nu?
4: Ja, we zijn inderdaad 22 minuten onderweg in de eerste helft. OJC, HVCH, stand nog steeds 0-0. Toch wel meer balbezit voor HVCH. Het was vanavond na natuurlijk ook even afwachten hoe OJC eruit zou komen. We zijn gedegradeerd vanuit de vierde divisie het vorig seizoen. HBCA gepromoveerd naar de eerste klasse. Dus het is voor beide teams even afwachten hoe het gaat lopen. Want vooralsnog heeft HBCA meer balbezit. Ook wel een paar goede kansen gehad. Maar die gingen er niet in. En Jure van Aken, de keeper van HBCA, heeft net één redding moeten maken in die 22 minuten. Dus wat dat betreft ziet het er voor HBCA goed uit. Maar nog steeds een 0-0 stand.
2: Oké. Dankjewel Appie voor deze update. Tot later deze middag. Dan gaan we naar Sportpark Amstelhoef in Os bij Margriet Berghemsport in de tweede klasse G. District Zuid 1. En daar zit voor ons Arie van der Sloot. Arie, je bent in de uitzending.
0: Ja, zeker. Dat heb ik begrepen. Maar in ieder geval, ja, hier is nog weinig gebeurd. Het is aftasten. Berghem nog steeds meer aan de bal. Maar de keepers hebben nog niet veel, kan ik wel zeggen, opraapballen. Maar voor de verder is er nog maar weinig gebeurd in deze wedstrijd. Berghem is best wel goed aan het voetballen, moet ik eerlijk zeggen. Van rechtsaf, maar ja, de ballen die worden dan net niet goed. Ik moest even mijn arm inhouden, de bal ging aan de andere kant in. Maar de niet goed de gegeven en dan staat hier een spits te kijken en die staat twee keer bijna vrij voor de doel. En dan, dat is heel erg jammer dat dat niet gebeurt. Nu ook weer wordt die bal niet gegeven door Pershoeks en dan zelf voor eigen succes gaan. Ja, dat kan eigenlijk niet, want hier staat 3-4 man te wachten voor het doel. En dan moet je gewoon die bal voorgeven. Maar goed, ik weet ook niet wat de afspraken zijn, maar volgens mij had Tom Kosterman gezegd, gooi die ballen voor. Wij hebben een best wel lang spits, die nieuwe spits van ons. Dus vermoed ik. Maar in ieder geval, het is best wel leuk om te kijken. Maar het is nog niet heel erg spectaculair geweest. Dus we hebben hier nog steeds een 0-0 stand.
2: Oké, dankjewel. Arie van der Sloot, dan gaan we naar Gemert. Fons Boekelde volgt voor ons daar de derde divisie B-wedstrijd tussen Gemert en Udi 19. En als het goed is, komt Fons nu in de uitzending. Fons, je bent voor ons bereikbaar. Vertel, wat heb je gezien de eerste half uur? Hallo Fons. En Fons Boekelde, die hoort ons op dit moment niet. Gaat iets niet helemaal goed, Dennis. En jij weet het ook niet, wat er niet goed gaat, dan zal het wel aan. Ja, dan denk ik dat we dat maar even over moeten slaan. Dennis, denk je ook niet?
1: We kunnen een keer opnieuw proberen te bellen, maar
2: dan gaan
1: hij
2: we
1: zit
2: dan
1: gewoon in de uitzending dat hij ons niet hoort. Ja, daar kan ik niks aan doen.
2: Nee. Maar goed, dat blijft even lastig. Nou, Ben heeft inmiddels het nummer nog een keer ingetoetst. En
5: Hond?
2: Ja. Hij heeft contact. Maar Fons hoort ons gewoon niet. Dus op een of andere manier zit hij in een hele drukke omgeving. Ja, okay. Waardoor hij
1: Tijd voor een nieuwe telefoon of een gehoorapparaat. Eén van de twee.
2: Ik zeg niks. Zijn jouw
1: ik
2: woorden.
1: Ik heb het gezegd.
2: Zijn
1: ik
2: jouw
1: het
2: woorden.
1: Zijn wij
2: maar Fons heeft net vakantie gehad. Dus,
1: ja, we gaan proberen. Als het goed is. Als het goed is
2: ja, Fons, je bent in de uitzending.
0: Ja?
2: Ja, zeker. Ja, ga je gang. Het laatste kwartier, wat heb je gezien?
0: Ik neem even we konden even Udi 19. Ja, het was in de 24e minuut een uitval van Gemert. Die overigens een mooie aanval die opgezet werd door de linkerspits hier. En die bal die kwam bij een van de voorwaartsen van Gemert. En die probeerde met een inzet TG Odunze te verschalken, maar dat lukte niet. En TG paradeerde die bal keurig. En die werd naar de zijlijn getikt door de doelman. En toen was het in de rebound, was het bijna van diepen. Die kon scoren en de game het op een 1-0 voorsprong zetten. Ja, een beetje tegen de verhouding eens, zou je kunnen zeggen. Want het veld speelt toch wel hoofdzakelijk af op de helft van Gemert nu ook.
5: staat geen enkele speler. Alleen de keeper van U19 staat op eigen speelhelft. En de rest is allemaal op de helft van U19. Dus ja, ik zou het kunnen noemen een speldeprikkel even die voorstroomt. Maar ik denk niet dat dat stand gaat houden. Want jullie is na dat doelpunt zeker de bovenliggende partij. En met Louis Verzundert en dan Jip de Jonge en de linkerflank. Weet hij ook weer? Even kijken aan de rechterzijde. Maar deze maakt even niet stil uit. Nou goed, speelt golf op en neer. En ja, zoals ik al zei, Geert is een beetje gelukkig op een 1-0 voorsprong gekomen. Maar ik kan mijn eigen niet voorstellen dat hij thuis kan net houden. Udi is gewoon de bovenliggende partij. Maar het verder verloop van de wedstrijd zien we zo wel. 31 minuten op de klok, stand 1-0 in het voordeel van Geert.
2: Oké, dank je wel. Bij de andere wedstrijd die vandaag gespeeld wordt, tussen Blauw-Geel 38 en Dongen, is het nog 0-0. Dus het blijft gewoon spannend. En dan hoor ik Ben even wat zeggen. Ik maak één oor vrij, Ben. Marco gaan we bellen. Nou, dat is altijd leuk om Marco aan de telefoon te hebben. Marco is van Volkel. Hij zit bij Nooit Gedacht tegen Volkel in de derde klasse A, Zuid 2. Op Sportpark De Biskamp in Geffen. Maar Marco is altijd heel druk. We kennen hem ook wel als zijn synoniem Marco van der A. Waar hij enthousiast aan het zingen is voor de mensen die het horen willen. Nou, hij zingt helemaal niet slecht. Hij heeft best gezellige nummertjes. Maar goed, Marco krijgen we niet te pakken. Dus dan gaat het even over. Ik denk dat we gewoon doorgaan naar de muziek, Dennis. Ja. En heb jij nog wat over Boston op de lijst staan? Of gaan we sprookjes doen?
1: Wil je de groep Boston horen? Of wil je een liedje horen over Boston?
2: Ja, Stella Lefty, ja. Of gaan we naar Lois Lane?
1: Nee, we gaan naar degene die bovenaan staat.
2: Nou, dat is dan
1: bovenaan het rijtje.
2: Stella Lefty.
1: Ja, inderdaad. Die gaat voorbij komen hier bij MFM Sports. MUZIEK

0: Update.
1: Muziek van Stella Lefty. Ja, ze is nieuw en het liedje gaat over Boston. En niet tenminste, dat is een van de dingen die ze noemt in het nummer. Ja, ik kan wel zeggen, de country is eindelijk weer een beetje doorgebroken in wereldwijd met de muziek. Ook hier in Nederland sinds kort weer een compleet country station met alleen maar country muziek. Maar goed, wij gaan het hebben over sport natuurlijk, want het is MFM Sport waar u eens naar luistert. En onze eindredacteur probeert wanhopig contact te leggen met de mensen langs de velden. Wie hebben we nu?
2: Nou, Benny Kuipers hebben we in ieder geval wel in de uitzending. Benny, de wedstrijd is bij jou nu zojuist begonnen.
3: Ja, we zijn hier in Wildaal met een behoorlijke frisse start. We begonnen aan het nieuwe seizoen. Na 2 minuten was het de eerste kans voor Herpinia Armeijens. Alleen op de doel vanaf. Doelman keerde die bal. Er kwam een herkansing, maar die werd door een verdediger van Vita van de lijn afgehaald. En een minuutje later ging een middenvelder van Vita erover links vandoor. En die had zoveel snelheid dat hij bijna niet te verdedigen was. Gaf die bal schitterend voor op zijn inlopende spits. En die tikte die bal onhoudbaar binnen voor Robin Derks. En zo doen de 3e minuut al het eerste doelpunt van deze competitie. En dus een tussenstand al hier van 0-1. En Vita laat er niet bij zitten, want net ging er een vrije trap raaklings over het doel van Robin Derks. En juist was er weer een mogelijkheid, maar die werd goed tegengehouden door Thomas Onsbeek achterin. Maar Vita heeft na die eerste kans voor Herpinia de wind in de rug. Maar ook het spel in de rug, want het doet het beter als Herpinia. En Herpinia zocht nog naar de tweede aanval die er nu komt met Harmegens. En dat doet hij! Dat doet hij geweldig! Die krijgt hij wel aangespeeld van Willem Verras met zijn linkervoet, zijn zwakkere voet. Doelman komt eruit op de 16 meterlijn door de been heen. En die bal rolt erin. En het is in de 7e minuut hier toch alweer 1-1. En zo hebben we een enerverende beginfase in deze wedstrijd, waarvan ik bij de voorbeschouwing één dingetje heb vergeten te vertellen. Herpinia staat natuurlijk onder leiding van een nieuwe trainer dit seizoen. Mensen die het Brabants Dagblad hebben, zullen dat wel gelezen hebben in de krant. Wilco van Buren, oudspeler van Ajax. Laatste jaren veel getraind in Oosten van de wereld. En het laatste jaar bij de jeugd van EGS is nu bij Herpinia aan de slag gegaan. En is dus nu aan zijn 4e officiële wedstrijd bezig. En ik moet zeggen, deze wedstrijd, de eerste 10 minuten zijn leuk begonnen. Een leuke tussenstand dus van hier in Herpen tussen Herpinia en Vita. 1-1.
2: Oké, dankjewel Benny. Dan gaan we direct door naar de eerste klasse F. OJC tegen HVCH. Zijn er bij jou ook al doelpunten gevallen, Appie?
4: Nee, nog niet. We zijn 35 minuten bezig en nog steeds een 0-0 stand. HVCH drinkt wel wat meer dan OJC. Maar OJC begint toch wat sterker te worden en ook wat meer op de aanval te spelen. En de stand is nog steeds 0-0.
2: Oké, dankjewel Appie. 0-0. En daar ontwikkelt zich een partij waar waarschijnlijk een doelpunt goud waard gaat zijn. Tja. Dan denk ik dat we...
1: Een 6-punten-wedstrijd, denk ik.
2: Even kijken, onze eindredacteur is aan het bellen.
1: Nog druk aan het zoeken naar verslaggeving. Je probeert onze alternatieve verslaggever bij Volkel te pakken te krijgen.
2: Ja,
1: maar dat ging ook niet lukken, want die zit waarschijnlijk bij PSV.
2: We konden
5: die komt nu in uitzending.
2: We gaan naar Arie van der Sloot bij Margriet tegen Berchem Sport. Dat is ook een leuke wedstrijd om live te volgen. In de tweede klasse G Zuid 1. Arie, je bent in de uitzending?
1: Nou, nog niet.
2: Nee, hij is nog niet in de uitzending. Goh, dat hebben we.
1: Ja, daar komt hij. Daar is hij.
2: Dat hebben we lang niet meer gehad. Dat het zo lastig ging. Arie van der Sloot, je bent rechtstreeks in de uitzending. Nee, hij is weggevallen. Nou, dan Arie van der Sloot.
5: Arie?
2: Ja.
5: Arie?
2: Wanhopig roept eindredacteur Ben naar Arie. Even, maar Arie was er niet meer.
1: Hij zal even opgebeld worden, als het goed is.
2: Ja, dat gaat zeker lukken, maar het is al een paar keer eerder ook gelukt.
5: Nog een keer.
2: Ja, nog een keer en dan komt hij daar. Als het goed is. Een duimpje gaat omhoog van onze technicus Dennis. En daar is Arie van der Sloot. Arie, je bent bij Margriet Berchem Sport. Hoe staat het bij jou?
3: Wij hebben nog steeds 0-0, maar de eerste actie van de keeper die hebben we niet meer gehad. Dat was van Margriet Rezan Baran. Die kon de bal net boven het hoofd van Maiko Lammers, onze nieuwe spits, boven het hoofd wegstompen. Anders kwam hij pantaar op zijn hoofd. Maar ja, weet je nog niet wat zit. Maar in ieder geval, dat was in ieder geval de beste kans die we hebben gehad. Ja, het blijft een beetje slordig, maar toch berg hem toch het mes aan de bal. Maar Margriet blijft er strak op zitten. Dus nu ook even kijken. Nu komt. Ach jee. Ja, dan denk ik bij mijn eigen. Gooi die bal goed voor. Die bal die komt helemaal boven op het net van het doel. Ja, dat is heel jammer. Peres Hoeks heeft even zijn momentjes niet op dit moment. Maar goed, wat niet is, kan natuurlijk nog komen. We blijven positief. Ja, we hebben hier nog een minuutje of vijf tot aan de rust te voetballen. Er wordt een bal weggeschopt. Waarom dat er ander aan de hand? Oh, er moet een nieuwe bal komen, zie ik. Ik denk, waarom doet de speler de bal uitschoppen? Maar dat is. Ja, het is hier nou echt heel erg spannend, is het niet. Maar het is niet van allebei de kanten eigenlijk de durf om echt goed naar voren te komen. Wie is er niet? Balletje terug, balletje breed. En echt eroverheen proberen te gooien die ballen om dan die spitsen of die buitenspelers te gebruiken. Dat is er van allebei de kanten nog niet. Dus we gaan het hier afwachten tot aan de koffie. En dan de tweede helft. Hopelijk dat we meer spektakel gaan zien als dat we nu hebben gehad. Nu even wachten. Hier komt de keeper die kan de bal weer bij Michael Lammers. Die kon er niet bij. Die sprinten wel hard, maar zo hard kon hij ook weer niet. Dus we gaan zo meteen naar de koffie. En de tweede helft gaan we weer verder zien.
2: Ja, dankjewel voor je verslag weer, Arie. We hebben vanmiddag helaas geen verslag van Nooit Gedacht tegen Volkel. Marco van der A heeft een heel goed festivalseizoen gehad. En heeft de bekerwedstrijden ook zodanig kunnen doen dat hem dat zoveel geld heeft opgeleverd dat hij in Spanje terecht is gekomen. Waarschijnlijk voor een korte vakantie. Nou, het is je Marco natuurlijk van harte gegund. Hij wordt altijd vervangen door Wilco van Nieuwland. Maar Wilco zit natuurlijk bij PSV, want die spelen vanmiddag. Dus die is vooralsnog ook niet te bereiken.
1: Die zit in de rolsvesting.
2: Dus ja, het is even niet anders. We hebben een wat ongelukkige middag, maar we hebben gelukkig nog heel veel leuke wedstrijden waar we wel bij zijn.
1: Ja,
2: en daar zullen we maar eens extra van gaan genieten.
1: Ja, daar gaan we uiteraard zo meteen eventjes weer bij kijken hier bij MFM Sports.

0: Update.
1: De dames die nog in sprookjes geloven, tenminste dat vertellen ze hier in dit liedje Fortune Fairy Tales van Lois Lane. Lois Lane, een moeilijke naam om een beetje fatsoenlijk uit te spreken, maar wel een Nederlandse groep en hartstikke leuk en fijn dat ze er ook nog steeds zijn, want ze toeren nog steeds rond. Goed, MFM Sport en een berichtgeving op het gebied van sport, daarvoor moet je bij Jacques Holte zijn.
2: Ja, zeker. Een groep prominente leden van de Udense voetbalclub UD19 heeft in een brandbrief haar zorgen geuit over de bestuurlijke onrust binnen de club, waar 3 bestuursleden zijn afgetreden. De groep, onder wie erevoorzitter Henk Salomé en 4 ereleden, vraagt om snel een algemene ledenvergadering te houden. De bestuurlijke stabiliteit staat namelijk ernstig onder druk, meldt de groep in een brief aan het bestuur. Hun brandbrief staat ook op de website van UD19... met naam en toenaam van ondertekend door de erevoorzitter, 4 ereleden en 18 clubleden die ooit lid van verdiensten of vrijwilliger van het jaar waren. Ook de commissie Sportiviteit en Respect steunt de oproep en in totaal gaat het om 25 prominente clubleden. Aanleiding van de brief is het plotselinge vertrek van voorzitter Wim Scheen, gevolgd later van het vertrek van bestuurslid Remco Lips en Mark van der Meulenhof. De brief die werd diezelfde dag door het bestuur van de website gehaald. Het verschil van mening kan volgens bestuur namelijk beter intern dan extern worden toegelicht en opgelost. Bijvoorbeeld tijdens de algemene ledenvergadering waarover gesproken werd. Precies, dat vraagt ook de groep van de UD19-leden in haar brandbrief. En we kijken dus uit naar de algemene ledenvergadering die vermoedelijk wel in het najaar gehouden wordt. Positief bericht over UD19, behalve dat het voetbalteam het op het veld dit jaar best wel weer aardig doet. Wordt Sportpark Parkzicht ook het visitekaartje voor het Nederlands voetbalelftal bij de jeugd. De komende maanden is er bij UD19 meerdere keren internationaal jeugdvoetbal te zien. Zowel Oranje onder 19 als verschillende nationale vrouwenteams onder 19 komen naar UD19. Voor voetballiefhebbers uit Uden en omgeving is dat de kans om jonge internationale talenten van dichtbij aan het werk te zien. Aanstaande donderdag 24 september speelt Oranje onder 19 om 1 uur een oefening in het land tegen België onder 19. En later dit jaar staat het sportpark opnieuw in het teken van internationaal voetbal. UD19 is dan een van de speellocaties van een UEFA-kwalificatietoernooi voor vrouwen onder 19. Zaterdag 28 november om 6 uur wordt gespeeld tussen de Duitsland vrouwen en de Sloveense vrouwen onder 19. Dinsdag 1 december de Nederlandse vrouwen tegen de Sloveense vrouwen onder 19. En vrijdag 4 december de Sloveense vrouwen tegen de Noorse vrouwen onder 19. Alle wedstrijden worden dus gespeeld op Sportpark Parkzicht in Uden. De toegang tot de wedstrijden is gratis.
1: En bevond
2: Benny lijn. Kuipers hangt Benny aan Kuipers. De lijn. Benny, vertel.
3: Ja, Jack, het blijft nog altijd een leuke wedstrijd hier. De kansen zijn er over en weer. En ik moet zeggen, we vermaken ons nog wel hier langs de lijn. Pinjepartantjes gehad, Vita ook. En we zijn eigenlijk nog maar net een goede 25 minuten onderweg. En het tempo ligt ook best hoog. Een beetje de spelbreker is hier vooral de harde wind over het veld. Want als die ballen dan hard en hoog naar voren worden trapt, dan moeten de mensen wel rauw van Vita hard lopen. En dat lukt natuurlijk niet altijd. Nu weer een vrije trap, denk ik, voor Vita die ze gaan krijgen, inderdaad. Wedstrijd is gelijkwaardig en dat geeft de stand natuurlijk ook aan. Een vroege treffer van Vita in de 3e minuut 0-1. En in de 7e minuut werd het alweer 1-1. Met eigenlijk toen op dat moment een uitvalletje van Erpinia. Harmakers was de maker. Vrije trap kan ik misschien nog gauw even meenemen voor het nieuws van Vita. Want die win die zij mee hebben, daar kunnen ze gebruik van maken door die ballen flink op doel te laten knallen. En die man die nu daarachter gaat staan, die gaat in ieder geval een flinke aanloop nemen. Wie weet gaat hij het wel proberen. We nemen het even mee. Dan komt hij. Poem. Op doel. Doelman Derks pakt die bal klem vast. En wil de bal dan snel hervatten. Kan dat ook? wordt met de lange haal naar voren. En dan moeten de mensen allemaal terug van Vita. Is het toch de laatste man van Vita die dat goed onderschat. En dat goed oplost. Dan weer Vita in de aanval. Maar daar is in de combinatie buitenspel geconstateerd. En mag Pina weer een vrije trap nemen. Zo 25 minuten gespeeld. Een leuke wedstrijd. In ieder geval de eerste wedstrijd van het seizoen tussen Pina en Vita. En de tussenstand is 1 tegen 1.
0: Dankjewel, Benny Kuipers.
1: En tot zover weer het eerste uur. Beter gezegd, de eerste anderhalf uur van MFM Sport, waar u naar heeft geluisterd. Uiteraard zijn we zometeen na nieuws- en reclameblokken bij u terug met een hele complete uitzending. Een compleet uur MFM Sport. Tot zo.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rook de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
6: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
5: Elektrodeskundigen.nl.
7: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
8: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
5: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM. MFM Sport.
9: En daar zijn we weer. Het is alweer 3 uur geweest. Tweede uur, eigenlijk volledige uur van MFM Sport. Wat u kunt gaan beluisteren zometeen. Uiteraard weer richting de voetbalvelden. Maar eerst even de handbalsportjak.
10: Jazeker. En het kan soms heel snel met je gaan als sporter zijnde. Deze week was die op tv te bewonderen bij DTV Nieuws. Een reportage over Dynamico handbal. En de afgelopen weken met veel succes. En erg goed ook verslag gedaan van de wedstrijden op de radio bij ons programma. Bart Hanenberg, een hele goede middag Bart. Je maakt furoren in de regio.
11: Goedemiddag. Sorry, ik hoor je wel slecht.
10: Nee, je maakt furoren in de regio. Eerst op tv en nu al een paar weken op de radio. Dat gaat goed met jou.
11: Ja, goed, ja, ik kan bijna niet meer over straat.
10: Ja, goed, het ging ontzettend goed met jullie. De eerste 2 wedstrijden in de Next League handbalcompetitie hadden jullie gewonnen. Het gaf jullie ontzettend veel vertrouwen, Bart. En dat moet gisteren in tegen Rotterdam, thuis in eigen huis, geleid hebben naar een overwinning. Maar...
11: ja, het was even een tegenslag.
10: Ja, want jullie gingen
11: door. Vertrouwen was eruit.
10: Je ging onderuit. Hoe kwam het?
11: Ja, eerste helft super gespeeld. Gewoon die lijn volgehouden. In de rust was het ook nog gelijk. En toen kwamen de kleedkamer uit. En de eerste 5 minuten waren heel slordig. Heel veel balverlies. Slechte fouten. En toen stond er gelijk 5 achter. En dat hebben we niet meer kunnen herstellen.
10: Ja.
11: Wat uiteindelijk hebben we verloren met teamverschil.
10: Ja, met 23-34 zag ik op teletext staan. Ik weet niet of dat klopt. Klopt dat?
11: Nee.
10: Ja, oké. Een nederlaag. Nou, dat moet kunnen natuurlijk. Zeker na een seizoen zoals vorig jaar, waarin het allemaal niet zo lekker liep. Maar goed, het heeft jullie vertrouwen toch niet helemaal geschaad, neem ik aan.
11: Nee, we blijven vertrouwen houden. Ja. Maar dat... het is wel even een tegenslag.
10: Ja.
11: Maar weer goed trainen en dan komen we daar wel bovenop.
10: Ja, maar heb je nou, nu dat je er 12 uur over na hebt kunnen denken, heb je een beetje zicht op de oorzaak van dat slechte begin in de tweede helft?
11: Ja, echt gewoon slordige fouten. Veel passing ging niet meer goed. Ballen aan de cirkel die niet aankwamen. Ja, gewoon echt techniekfoutjes die op dit niveau echt niet meer kunnen. Dus,
10: ja. Dus
11: als we die eruit deelden, dan was er niks aan de hand. Maar.
10: Ja, het klinkt als niet voldoende concentratie. En daarnaast ging het technisch nogal wat mis.
11: Ja, ja, ja. Ja, en de beleving van de eerste helft, die was er ook uit.
10: Ja, dat is zo raar in de sport. Hè? Het kan, één helft kan de andere weer helemaal op zijn kop zetten. Maar goed, uithuilen en opnieuw beginnen zou ik zeggen, Bart. Volgende week ga je naar Bevo 2. Nou, dat is een tegenstander die je zeker ook niet mag onderschatten. Want die zijn nog ongeslagen. Die wisten gisteren te winnen van Houten. Al was het een hele kleine overwinning met 31-28. Hoe kijk je naar die wedstrijd?
11: Bevo is zeker wel een club die we kunnen hebben. Die zaten vorig seizoen ook een beetje onderin. Dus die moeten zeker hebben. Maar wat je zegt, niet onderschatten.
10: Nee. Het
11: blijft een goede team.
10: Ja, ze zijn ook goed uit de startblokken gekomen door 3 keer te winnen nu. Dus ik zou zeggen...
11: dat wil ik nou ook. Dus ben benieuwd.
10: Maar goed, jullie speelden goed. En waarom zou je niet gewoon volgende week weer een goede wedstrijd spelen? Daar gaan we gewoon echt van uit. Ja. En dan horen we je graag volgende week weer in de uitzending na de klok van 3. Een vast moment voor jou om even terug te kijken op de wedstrijd. Wie waren de topscorers gisteren? Was Van Ieperen weer op dreef?
11: Oeh,

0: je eigen wedstrijd?
1: Ja, ook eerste helft.
0: Ja.
1: Maar tweede helft minder.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Dat geldt voor iedereen eigenlijk.
0: Oké, nou goed. Even lekker trainen deze week. En dan volgende week naar BVO 2. En dan gaan we ervan uit dat jullie je een hele wedstrijd weer goed op goed niveau kunnen tonen. Dankjewel voor je bijdrage. Ik zou zeggen tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.
0: Oké, dag hoor.
1: Dag.
0: Goed, dat was Bart Hanenberg, speler van Dynamico uit Ossenhees. Die spelen in de landelijke eredivisie handbal. En dat is tegenwoordig de Next League. We gaan even kijken naar FC De Rakt. Joop van Lanen die zit bij de wedstrijd tussen FC De Rakt tegen Achilles. Goedemiddag Joop. We hebben je gelukkig weer even in de uitzending.
2: Ja.
0: Hoe is het tot op heden verlopen bij jou op het veld?
2: Nou, goed. Ik kan niet tevreden zijn, want ik denk dat de trainer dat ook niet is. Het loopt niet echt. Het is nog wel 0-0, daar kan ik mee beginnen. Maar we hadden er toch wel veel van verwacht. We hadden die wedstrijd tegen Volker gehad voor de beker en tegen de Redis Sint Hubert. En dat ging allemaal in de peel en het ging allemaal goed. En zitten de contouren nog wel een beetje terug, maar het kan allemaal iets meer. Het is net als dat het is de eerste wedstrijd van de competitie. Het lijkt wel een soort angst voor die erin zit, maar... Ja goed, het loopt nog niet. Ik kan wel even, gaan we even een hoekschop nemen. Standaard situatie, ja, ik kan er altijd, hè. Dus als we die meenemen, duurt dat nog. Ja. Ik weet niet, de scheidsrechter is nog in het doelgebied bezig. Ja, dus ik kijk veel televisie, hè. Dus dat is ook altijd aan de orde. Nou, eigenlijk moet zeggen, de scheidsrechter zit er bovenop. Dus hij is wel... dan komt die voorzet en dan is het... De keeper die de weg is op, is het... Ja, wordt toch een overtreding gemaakt. En dan is er... afgefloten en dan wordt er weer een aanval. Dan kan Achilles weer een aanval geven. Nou, de wedstrijd die is ondertussen 35 minuten bezig. En het spel golft op en neer. En het is niet echt een bovenliggende partij. Maar van onze kant gezien kan het beter, zou ik zeggen. Ja, dat is het vanaf nu hier. 0-0 dus bij een 37 minuten spelen bij FC De Rakt Achilles Week.
0: Oké, dankjewel Joop van Lanen. Gelukkig is hij weer in de uitzending present. En dan gaan we kijken bij Gemert tegen UDI-19. Gemert was op een 1-0 voorsprong gekomen. En ik heb zojuist de ruststanden gezien. En daar bleek dat, zoals Fons in de uitzending eigenlijk al voorspelde, dat UDI-19 zeker nog een keer zou gaan scoren. En dat hebben ze voor rust nog gedaan. Het was een ruststand van 1-1 bij jou, Fons. Vertel ons het restant van de eerste helft nog even. Hallo Joop. Fons? Ja, er gaat iets niet helemaal goed met de telefoon van Fons. We horen nu weer hetzelfde geluid.
3: Hallo?
0: Ja, Fons, je bent in de uitzending.
3: Hallo. Kunnen jullie iets aan het geluid doen? Want jullie zijn ik versta jullie helemaal niet.
0: Nee, we kunnen niets aan het geluid doen. Het ligt toch aan de plek waar je zit waarschijnlijk.
3: Oké. Nou, de tweede helft is hier 5 minuten aan de gang. Vlak voordat ik, net nadat ik jullie verliet, was het UDI-19 die op gelijke hoogte kwam. Het was Jip de Jong die in de 16 meter onderuit werd gehaald door verdediger van Gemert. En dat betekende maar één straf en dat was een strafschop. En die werd benut door Libby Verzunder in de 34e minuut. En dat betekent dat ze op gelijke hoogte zijn gekomen. Ja, hier zijn ze weer een minuut of 5 aan de gang. Het spel golft weer op en neer. En ik vind het eerlijk gezegd een draak van een wedstrijd. Want ik vind er eerlijk gezegd niet zo heel veel aan. Allebei de partijen laten heel weinig zien. Het is heel veel elkaar aftasten, kijken of er ergens een foutje gemaakt wordt. Maar echt aan voetballen toe, naar mooie combinaties. Wat, zoals ik begrepen heb, afgelopen zondag tegen EVV hebben laten zien. Zie ik hier niet terug. Maar misschien gaat dat veranderen. En dan is Schemer die ten aanval trekt. Even kijken, ja, die is weer buiten de

0: 16 meter. Dus jullie kan weer van de goal af gaan voetballen. En zelf aan voetballen toekomen. Niks aan de hand. Zo. Ja, oké. Okay. Goed. 6 minuten gespeeld. Stand 1 tegen 1. Ja, ik hoop niet dat de eindstand blijft. Want jullie die verdient deze wedstrijd wel meer. Maar eerlijk gezegd, allebei de partijen, zoals ik zojuist al zei, laten niet heel veel voetballend zien. Maar misschien heeft dat te maken dat ze 3 wedstrijden in 8 dagen tijd spelen. Woensdagavond speelt jullie tegen Nijverdal. En de volgende week zondag krijgen ze Rijnvogels thuis. En hetzelfde geldt ook voor Gemert. Tegen wie Gemert volgende week moet, weet ik niet. Maar er zal wel een uitwedstrijd zijn. Dus het is een zwaar programma. En er zullen ook wel wat spelers gespaard worden. In ieder geval bij jullie 19. Hoe dat bij Gemert is, dat weet ik niet. Want zoals ik voor de rust al zei, Gemert bijvoorbeeld mijn complete nieuwe achterhoede. Wegens blessures en andere redenen waarom ze er niet in staan. Maar goed, we gaan het wel zien hoe ze dit gaat verlopen. Laten we maar hopen dat jullie hier vandaag 3 punten over de streep kan trekken. En dan doen ze goede stappen richting de top 3. 52 minuten gespeeld, stand 1 tegen 1.
1: Oké, dankjewel Fons Boekelder. Dan gaan we naar Appie Visser in Rosmalen. Sportpark de Grote Wielen. OJC Rosmalen tegen HVCH. We hadden nog geen doelpunten van jou doorgekregen, Appie. Is het nog steeds een 0-0 stand?
2: Ja, het is nog steeds 0-0. We zitten 5 minuten in de tweede helft nu. Een vrije trap voor HVCH, net buiten de 16. Maar die wordt overgeschoten. Dus de stand blijft 0-0 in de 47e minuut. Een schouderduw van Jack van Erp in de 16. Maar de scheidsrechter legde het toch uit als een overtreding. En zo kreeg OJC een penalty. Maar die werd goed genomen voor HVCH, want hij belandde op de paal. Dus er hoefde niemand in actie te komen. En via de paal weer het veld in. En zo was het weer opgeruimd voor HVCH. Nu een goede aanval voor HVCH. Met Kian van Wamrooy aan de bal. Die dribbelt dus 16 binnen. Maar dan wordt de bal weer ontfutseld door de verdediger van OJC. Dus 50 minuten gespeeld. Stand 0-0.
1: Oké, dankjewel Appie Visser. Gaan we naar de tweede klasse G. Margriet tegen Berchem Sport. De Margriet-keeper had een hele mooie redding gedaan. Maar voor de rest was het gewoon angstige teams die toch wel wat benauwd zijn om naar voren te gaan. Waardoor er weinig spektakel was. Heb ik het zo goed samengevat, Arie?
0: Ja, redelijk goed samengevat, ja. Inderdaad. Je kunt er ook nog even bij zetten. Een beetje eigenwijze buitenspelers die de bal dan niet goed voor willen geven. Of te laat. Maar goed, voor de verdere klopte het helemaal. Dus, maar goed, Berchem is toch iets feller uit de startblok gekomen. Een paar keer een schot, heel goed geblokt. 2-3 corners achter elkaar heeft Berchem gehad. Maar ze moeten er wel in, anders telt het natuurlijk niet. Maar ja, dat hoef ik niet te vertellen. Dat is gewoon een wet die algemeen beschreven is voor de KNVB. Dus, maar goed, Berchem die gaat een beetje meer druk zetten. En via buitenspelers. En de bal die komt nu wel voor. Dus ik neem aan dat Tom Kosterman wel een paar keer heeft gezegd in de rust van: jongens, de ballen wel even voorgeven. Want er hoeft maar een hoofdje tegenaan te komen of een schot. En dan is het gelukt. Maar Margriet staat ook echt heel goed. Er komt, denk ik, de 1-0 aan. Als hij... Nee. Oh jee, hij hoeft maar te schieten. Onvoorstelbaar. De keeper die geeft de bal verkeerd af. En die komt voor de voeten van Ben. Ik kan nog net niet zien wie dat was. Maar die wou even nog een actie maken. Maar ik denk gelijk op de voet moeten pakken. Dan had dat hoogstwaarschijnlijk in het doel was. Want dat was helemaal leeg. Dat was Nick Tielemans die dat overkwam. Ja, is jammer. Nick die werkt altijd heel hard en op het middenveld. Maar ja, het scoren doelgericht is hij natuurlijk iets minder dan de City van. En er is een corner uitgekomen. Die nemen we nog eventjes mee. Kijken dat er iets uit. Nou, die scoppen we gewoon achterbal. Dus we gaan even kijken. We hebben bijna 10 minuten gevoetbald en we hebben hier 0-0.
1: Oké, dankjewel voor jouw verslag weer, Arie. En dan gaan we door naar de vijfde klasse C. Herpinia tegen Vita. En daar zit natuurlijk voor ons Benny Kuipers. Die een 1-1 ruststand wist te melden toen wij hem de vorige keer spraken. Is het nog steeds 1-1 bij jou, Benny?
3: Nee hoor, Jack. Het is verandering ingekomen. Maar weliswaar, de stand staat nog altijd gelijk. Maar Herpinia drong aan naar een tweede treffer. En die werd dan ook gepakt in de 38e minuut. Nou, goede combinatie tussen Van Ooyen en Lunshof en Willem Ras kwam de bal terecht in een klutsituatie bij Harmeges. Die stond alleen voor de doelman en had daar geen moeite mee en tekende zijn tweede treffer aan. Maar lang plezier had er Pinia van die voorsprong niet, want 3 minuten later in de 41e minuut werd het alweer gelijk door ook een mooie uitgespeelde aanval van Vita door een speler op middenveld die een hoekje zat. En dat zag hij schitterend in de melee van spelers in de rand, op de rand van het strafschopgebied. En die schoot die bal ook onhoudbaar binnen en tekende vervolgens de 2-2 aan. En we zijn zojuist, hebben het rustsignaal gehoord. En ik denk dat de tussenstand in deze toch wel leuke, enerverende wedstrijd terecht is. En Pinia en Vita, ik hoop dat die tweede helft net zo leuk wordt. En dat we nog een paar doelpunten te zien krijgen. Maar we gaan rust hier met een tussenstand van 2 tegen 2.
1: Dankjewel, Benny Kuipers. En we hebben Leon van Langveld nog niet gehoord vanmiddag. Die zit bij de wedstrijd tussen Sambeek en Odilia Peel. Ja. En deze assistent-scheidsrechter die komt altijd in de rust en op na afloop even voor ons uiteenzetten hoe dat de wedstrijd verlopen is. En we hebben hem nog niet te pakken.
4: Nee.
1: Dus dat zal dadelijk wel zijn.
4: Het is, ongetwijfeld.
1: Het is pas 3:50. Dus,
4: ja, daarom.
1: Waarschijnlijk gaat hij nu het veld af.
4: Hij gaat nu eventjes een kopje thee pakken. Dus,
1: ja. Dan gaan we eerst even een muziekje draaien. Wat heb je voor ons klaarstaan?
4: We gaan eventjes elkaar onzichtbaar aanraken. Dat klinkt heel vies, maar het is een liedje van Genesis. En het heet Invisible Touch.
5: MFM Brabant. Ude 106.0 en lid 107.9 FM.
6: Hoor jezelf.
5: MFM.

0: Even de grootste successen van Genesis ooit. Invisible Touch hoorde hier bij MFM Sports. Waar we uiteraard op dit moment bij de meeste wedstrijden in de rust zijn beland. Behalve dan bij de 2 uur wedstrijden. Want die zijn uiteraard weer volop aan de gang. We gaan zometeen uiteraard weer verslag doen. Maar eerst even, Jacques, een sportief bericht.
1: Ja, is het desastreus voor sportvissers of een teken van beschaving, Dennis, als het weerhaakje afgeschaft gaat worden?
0: Het weerhaken bij sportvissen?
1: Ja.
0: Is dat niet heel lastig dan? Kun je dan nog wel een vis vangen als je het zonder haakje moet doen?
1: Volgens de politiek wel.
0: Oké.
1: Ja, het is in ieder geval zo dat de Tweede Kamer aanstaande dinsdag over een landelijk verbod van weerhaken gaat stemmen. Mm-hmm. Volgens de indiener Ines Kostic van de Partij van de Dieren is een meerderheid in zicht. Met een alarmerende brandbrief hebben de vissers, de hengelsportondernemers, de leveranciers en beheerders van viswateren de discussie op scherp gesteld. Nederland zet zichzelf juridisch en recreatief volledig buitenspel, schrijven ze. Ze noemen het verbod desastreus voor 1,5 miljoen sportvissende Nederlanders. De voorstanders van een verbod zien het anders. Weerhaakjes zorgen namelijk voor heel veel dierenleed. Niet zelden laten ze bloederige wonden achter in de wangen van de gevangen vis. En bovendien is de vis ook prima te vangen met een haakje zonder weerhaak.
0: Okay.
1: Bij Tom's Creek, een bedrijf dat 3 commerciële visvijvers exploiteert in Zwolle, Lelystad en Apeldoorn, is vissen met een weerhaakje al jaren verboden. Wie er vist op karpers, op steur of meerval, gebruikt standaard een weerhaakje, een weerhaakloos haakje. En als je met weerhaakjes gaat vissen, breng je de vis veel te veel schade toe. De vis legt eerder het loodje en het kost ook nog eens een keertje geld, zegt de woordvoerder. Dus je kan erover discussiëren. Heb je wel eens gevist trouwens?
0: Ik heb een vader die erg graag gevist heeft. De laatste jaren is het ook wat minder. Maar hij is zelf altijd wel heel fanatiek geweest met vissen. Tenminste een tijd lang.
1: Ja.
0: Ik weet niet dat hij met weerhaakjes werkte. Ja. Volgens mij niet. Volgens mij had hij gewoon een heel eenvoudig, gewoon een standaard haakje. Ja. Maar als je dat zo hoort. De mensen die dan voorstander zijn van het weerhaakje. Ja, dat kan. Maar gewoon vanuit het perspectief van de vissen zelf inderdaad en de dierenliefhebbers. Ja, ik kan wel begrijpen dat je dat niet met een weerhaakje doet. Ja. Maar goed, ik begrijp dat wij van onze eindredacteur dat wij door moeten. Deze discussie even op ijs moeten zetten.
1: Ja, maar goed, het kan dus zonder weerhaakje. Dat bewijst in het land dat mogelijk is.
0: Ja.
1: Maar we hadden iemand hangen.
0: Leon van Lakhals.
1: Leon die hangt. Hey, kijk eens aan, daar is hij weer. Goedemiddag, Leon.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hoe vrolijk ben je, Leon? Hoe vrolijk ben je?
2: Hoe vrolijk?
1: Ja, hoe staat het bij jou op het veld?
2: Ik ben eigenlijk van twee kanten niet zo heel vrolijk. Want ik ben gisteren teruggekomen van een week in Griekenland. Dus dat is al minder als je terug bent gekomen. Ja, de beter dat je het in het vooruitzicht hebt. Maar desalniettemin, de tweede keer dat ik niet vrolijk ben, is te kijken hier naar de stand van Zandbeek tegen Odiliapeel. Want daar is de stand 2-0 in het voordeel van de thuisploeg van Zandbeek. En het is eigenlijk zo, ik zal niet zeggen dat het onverdiend is, maar het is wel zeker onnodig. Want Zandbeek heeft slechts één keer vanuit een corner dat het dat Luc Klaas even in moest grijpen. Maar de andere keren zijn ze eigenlijk nog niet voor het doel van de Peeltse keeper geweest. Maar ze staan wel met 2-0 voor, door 2 uitgespeelde kansen. En Odiliapeel heeft goede kansen gehad. Na 10 minuten was het Thijs Schuijmakers die na een snel genomen vrije trap van Bart van den Brand op Colin Hout. Die kreeg de bal pan klaar in de voeten en die schoot de bal jammerlijk op de paal. En even later was het Bas van den Brand die de bal overschoot. Dus had het ook zomaar, had het 2-2 kunnen staan, maar dat is het niet. Dus wat dat betreft is de vrolijkheid nu even wat verder te zoeken. Maar we hebben natuurlijk nog een helft te gaan. Dus toch wel de goede start in de beker. Hè, de gelijkspel tegen FC Drak, gelijkspel tegen DWSH, de verrassende voorsprong die we met de rust hadden in Volkum met 1-0. Ja, en dan, ja, toch maar, dan verliezen met 3-1. Oké, maar dat is ook geen schande tegen een derde klasser. Ja, waren we toch beter van vertrouwen. Had ik eigenlijk nog eerlijk gezegd ook wel een betere start gezien van de competitie. Of willen zien van de competitie.
1: Ja, maar ja, op zich speel je dus niet slecht. Alleen 2 kansen, 2 doelpunten, dat nekt jullie nu. En het feit dat je zelf niet scoort, ja, dat hoort er wel bij natuurlijk.
2: Ja. Daar zei Cruijff nog, hè. Je moet er 1 meer maken dan hun niet.
1: Ja. Nou, de opdracht is duidelijk, Leon. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. 3-2 overwinning zou heel mooi zijn. We horen over een uur van jou of het gaat lukken.
2: Tegen, hebben we ooit gezien met Nederland elftal. Tegen Ierland. Tegen DDR. Wel van lang geleden, want de jeugd zal het niet meer kennen. Maar wel van lang geleden. Maar het is, er is niks onmogelijks. Dus kijk, het is ook geen hele desastreuze stand. Het is ook geen 4-5-0 waarbij je compleet weggetikt wordt. Dus we gaan het zien in de tweede helft.
1: Ja, zeker weten. En over een uur horen we van jou of de overwinning alsnog binnengehaald is. Dankjewel, Leon, voor nu. Geniet lekker van het kopje thee.
2: Gaan we doen. Dankjewel.
1: Okay, dag hoor.

0: Tijd voor de ruststanden hier bij MFM Sport, Jack.
1: Jazeker. Goes tegen Una is 2-0 in de derde divisie B. Gemert UD19, een draak van een wedstrijd volgens verslaggever Fons Boekelder 1-1. En Blauwgeel 38 stevend op een zege af tegen Dongen 3-1 ruststand. Een mooie ruststand tegen toch een sterke ploeg uit het westen van Brabant. Eerste klasse F, daar alleen ruststanden van de wedstrijden van onze regionale ploegen. OJC Rosmalen HVCH en Emplina tegen Zwaluw VFC, allebei 0-0. Tweede klasse G, Gielsen tegen DHW Schaik 1-0. Het blijft jammer dat we nog steeds geen verslaggever hebben van DHW Schaik. We zouden zo graag die ploeg wat beter willen volgen. Nieuwkuik tegen CHC hebben we geen tussenstand van. Wel van SC Het Zand tegen Voab 0-1. Trinitas Oosterwijk Haarsteeg, niet bekend. ODC tegen SV Top 0-1. SV SSS tegen Desk 1-1 en Margriet Berghemsport 0-0. Derde klasse A, Festilent Velox Nuland 1-0. Mariahout tegen EGS 20 0-1 ruststand, maar inmiddels is het daar 1-2. Schijndel tegen WEC 0-2, nooit gedacht Volkel 1-0. Prinses Irene Venhorst 2-0. Sparta 25 EVVC 2-0. En FC Uden Heeswijk 3-0. De vierde klasse E, daar weten we alleen dat Schadewijk met 1-0 achterstaat in de thuiswedstrijd tegen BVV. De vijfde klasse C, Erpinia Vita 2-2. De verenigingen uit de Betuwe zijn niet zo gewend om wat tussenstanden te geven. Al komt nu wel binnen OKSV tegen Ophemert. Daar schijnt het 0-2 te staan. De vijfde klasse E hoorden we zojuist dat Zambeek tegen Odilia Peel 2-0 is. En de vijfde klasse F, Loosbroek Holland 2-1. FC De Rakt Achilles Reek en Boerdonk SCMH 0-0. Dat zijn de ruststanden. En dan gaan we maar eens even heel snel weer naar het voetbal toe. Op de velden. En Fons gaat proberen contact te leggen uiteraard met de mensen. Hij flitst meteen daar naartoe. En we gaan eens even kijken of hij de contacten krijgt. Enschede, in Enschede is Twente tegen PSV 1-2. En in Alkmaar is AZ tegen Telstar 1-0. Daarbij een indrukwekkend eerbetoon aan de moeder van de Telstar-keeper Koeman, Bertina. Je ziet dat de voetbalsport heus niet alleen maar geweld is. En dat er op de velden ook hele mooie dingen gebeuren. Bewijs van het eerbetoon dat in Alkmaar is gegeven aan Bertina Koeman. Fons Boekelen, die hangt aan de lijn. Fons, nog steeds 1-1 bij jou?
2: Ja, het is hier nog steeds 1-1. En jullie heeft zojuist drie wissels toegepast. En dat heeft de tegenstander Geemert heeft dat ook gedaan, maar die hebben er vier toegepast. Maar jullie zijn in het veld vervangen. Raoul Omen, Jip de Jong en Jok Michels gaan daarvoor in de plaats zijn. Tisho Illich, Vinny Saltani en Bo Geurts. Dus wel wissels met aanvallen en toch de drie punten over de streep zien te trekken. Nou, is een aanval van Geemert, maar ja, die inzet gaat hoog over. Ja, we hebben hier 74 minuten op de klok, zeg maar iets meer dan een kwartier te spelen nog. Dus er is nog van alles mogelijk. Ik heb nog wel wat verwachtingen over onze linker spits, die Tisho Illich. Lekker snelle jongen, hele mooie actie in huis. Goede combinatie met zijn medespelers. Maar ja, goed, die staat net koud binnen de lijnen, dus daar kunnen we nog alles van verwachten. Maar goed, hier nog een kwartiertje te spelen. Verder heb ik weinig te melden. Stand 1-1.
1: Oké, okay, nou, dat is al heel wat, Fons. Dankjewel. Het geluid was goed deze keer. Dus tot later. We gaan naar Rosmalen. OJC Rosmalen tegen HVCH. HVCH zou de wedstrijd naar de hand kunnen zetten, maar dan moeten ze wel wat beter omgaan met de kansen die ze krijgen. En die zijn schaars, Appie.
2: En die kansen die worden steeds schaarser.
1: Dat is mooi.
2: Zoals ik net al zei, OJC en Pengel die gemist. Maar toch in de 60e minuut wist OJC toch het doel te vinden van HVCH. Een goed doelpunt. En zo is de stand 1-0 geworden voor OJC. En HVCH die moet er alles aan doen om het weer recht te trekken. En de 1-1 te maken. En we zitten inmiddels in de 72e minuut. Dus dat nog 20 minuten te spelen.
1: Oké, okay, dankjewel Appie. Een achterstand voor de ploeg uit Hees. 1-0 tegen OJC Rosmalen. We gaan naar Os bij Margriet. Berghemsport zit voor ons natuurlijk. Arie van der Sloot. Arie, bij jou al een echte 0-0 wedstrijd nog niet gescoord?
3: Jawel, er is gescoord hier.
1: Hey.
3: En voor de Berken supporters is dat iets minder. Want een hoekschop in de 70e minuut, of 71e minuut, die werd nog onderuit de hoek gehaald door Joep Hoefnagers. Maar die kwam toen voor de voeten. Ja, het was op een half metertje, maar die stond nog heel goed. Eleonora en die tikte nog net. Joep kon er net weer niet bij tot hij opkrabbelde. Maar dat was de 1-0 voor... Margriet, ja, het is natuurlijk heel blij en dat snap ik ook. Want eigenlijk, Margriet zit toch wel redelijk in de verdrukking Berksport. Maar ja, het is, de wet is niet scoren, dan krijg je dit zo tegen. Dus Margriet is weinig bij Joep geweest. Dit was eigenlijk het eerste wat Joep moest doen. Ja, een paar keer een bal wegplukken met de corner. Maar voor de verder rest was er weinig gebeurd. Ja, het is jammer. We hebben nog een kwartiertje hier in Os. Of iets minder dan een kwartiertje. Dus hopelijk gaan de neusjes weer aan dezelfde kant. En kan Berghem dit spel zo doorzetten. Dat is in ieder geval de bedoeling om dit spel door te zetten. Het spel is helemaal niet verkeerd. Er wordt best goed gevoetbald. Maar ja, te voorzichtig. De ballen niet echt... in de tweede helft komen de ballen wel beter voor. Maar ja, wat zal ik ervan zeggen? Het moet een beetje nauwkeuriger allemaal. Maar goed, het is nog vroeg in het seizoen. En met de nieuwe spits erbij misschien dat het allemaal nog een klein beetje ingespeeld moet worden. Ja, op die enorme kans van Berghem om op die 1-0 te komen voor leeg doel. Ja, nog een actie gaan maken. Ja, dat was dom. Maar goed, daar hebben we niks aan. Als je niet zit, dan telt hij gewoon helemaal niet. Dus even kijken. Nee, er komt geen aanval met Berghemsport. Dus we gaan afronden. We hebben hier 77 minuten op de klok. En het is hier 1-0 voor de thuisclub Margriet.
1: Gelukkig hebben we nog minuten te spelen, dus alles is nog mogelijk. Dan gaan we naar Benny Kuipers bij Herpinia tegen Vita. En Benny zit naar een hele leuke wedstrijd te kijken. Benny, al 4 keer was er gescoord. Je wenst iedereen toe, de luisteraars ook, dat er in de tweede helft goed gescoord zou gaan worden. Nou, hoe staat het nu?
4: Nou, er is weer gescoord, Jack, want we zijn leuk aan de tweede helft begonnen. We hadden een mogelijkheid voor Herpinia. Toen kwam er weer een afstandsschot van Vita. Herpinia weer in de aanval, werd in de kiem gesmoord. En uit die uitval kwam er een schitterende aanval over links van de geel-rode van Vita. Een fantastische voorzet op maat. En fantastisch binnengeschoten, moet ik zeggen, door de buitenspeler van Vita. En zodoende werd het dus in de 50e minuut 2-3. En ja, deze konden we ook wel weer zetten onder een prachtig doelpunt. En het blijft op en neer gaan, want Herpinia ging nu in de aanval terwijl ik mijn verhaal deed. En de doelman kon die bal, de inzet van Harmeges, die al 2 keer scoorde, dat schot kon hij tegenhouden. En Herpinia krijgt nu een hoogschot. De volle wind is nu mee voor Herpinia. Dus misschien met een scherpe corner enige gevaar. Komt die bal voor? Kan niemand aan en wij, en die zal waarschijnlijk uitrollen. Ja, inderdaad. Dus ja, de eerste 7-8 minuten in deze tweede helft zijn net zo leuk als in die eerste helft. Laten we zeggen dat de spelpeil nog niet zo goed is. Maar de bereidheid is er. Er wordt hard gewerkt en het is een leuke wedstrijd om te kijken, ook voor de supporters. Gespeeld hier nu 52 minuten en de tussenstand tussen Herpinia en Vita is 2-3.
1: Oké, okay, dankjewel Benny Kuipers. Dan zou het mooi zijn als we ook nog Joop van Laan aan de telefoon kunnen krijgen. Ik zie dat onze technicus even de vervanger is van Benny Kuipers. En dag Joop, je bent in de uitzending. Hoe staat het bij jou, FC De Rak tegen Achilles Reek?
5: Het is 0-1-0. Ja, hij valt net. Ja, hij valt nou binnen en het is volgens mij Kai Kuipers. Ja, ik kan het overigens niet zien, maar uit een hoekschop in ieder geval scoort FC De Rak de 1-0. Gezien het de eer bij de eerste hoekschop of toen was het nog Bart Langenhuizen die op de lat op de paal kopte. Maar nu is het dan dat ik even inlichting naast mij was het Jorg Verhoeven die de bal deze keer bij de bal kwam bij de tweede paal teruggelegd en toen was hij bij de eerste paal pikte hem binnen. En dat betekent een 1-0 stand hier. Nou, daar zal er heel blij mee zijn, want vroeger had ik al aangegeven, het liep niet zo goed. En één omzetting moeten doen in de rust. Davy van Beek is erin gekomen voor Lars Willems. En Rak begint nu goed. Zou dit dan de tweede worden? Nee, dat is Frank Weidevind die zich vastloopt in de 16. Maar het is in ieder geval, het wordt wat optimistischer, het wordt het allemaal... Zou dit dan in ieder geval het aanpunt zijn? Nog een aanval. Voorzet. Aan de linkerkant is Jorg Verhoeven. Wat gaat hij doen? Dan is een tegenstander passeren. Hij is nog steeds in balbezit.
1: Doe maar Fons.
5: Dan moet hij het terugleggen. Dat doet hij. Doet hij goed. Dan is het Sien Timmers. Zal het hier gaan doen? Die heeft een goed schot. Sien Timmers, maar die bal gaat laat. Ook deze aanval loopt dan in ieder geval dood. Er is een uittrap voor de keeper. En, ja, goed. Dat is het spel hier. Ja, laten we hopen dat het nog een leuke tweede helft wordt. 1-0 in het voordeel van FC De Rak.
1: Oké. Okay,
5: na 60 minuten spelen.
1: Dankjewel Joop. Een goede ontwikkeling voor de thuisploeg. Laten we hopen dat het voortgezet kan worden. Dan gaan we even weer kijken in de derde divisie B in Gemert. Daar wordt de wedstrijd op Sportpark Molenbroek tussen Gemert en UDI-19 gespeeld. We gaan eens kijken of daar nog na de wissels die hebben plaatsgevonden bij beide teams gescoord gaat worden. Fons komt in de uitzending nu. Hij heeft het nog even met Ben over dat wij slecht voor hem te volgen zijn. Eens even kijken. Ja, daar is Fons. Je bent in de uitzending, Fons.
6: Ja, hier nog 8 minuten op de klok. Stand hier nog steeds 1-1. Ja, het wisselen is begonnen. Udi heeft 3 wissels toegepast. Ja, heeft er 1, 2, 3, ja. En Gemert heeft er 1, 2, 3, 4. Ja, en we zitten hier in de eindfase. 83 minuten, 7 minuten te gaan nog. Exclusief de blessuretijd. Ja, het spel dat golft hier een beetje op en neer, maar... Ik word niet echt warm vandaag aan deze wedstrijd. Ja. Het zal misschien aan mij liggen. Misschien dat je hier met de hoge verwachtingen naartoe bent gegaan. Ja, je zou zeggen, ja, Gimmert die staat dan in de middenboot. Die is in topnotering aan linker, vierde, vijfde plaats. Die doet mee om in de bovenste plaats. Mocht men hier vandaag 3 punten pakken, dan doet men hele goede zaken. Eventueel voor een top 3 klassering. Maar het zit er voorlopig nog alles nog niet in. Ik had hele hoge verwachtingen dat Tietje Illich hier op linkje is gekomen. Hij heeft 1 actie ondergaan en gedaan. Verder is ook nog niks. En op een gegeven moment brengt u die steeds verder terug op eigen helft. En dan die ruiken misschien nog een kleine overwinning. Of minimaal een gelijkspel eruit te halen. Nee, ik vind het. Ik heb straks een keertje. Ik vind het zelf een draak van een wedstrijd. Maar dat is mijn mening. We zien nog 6 minuten te gaan. Stand hier 1-1.
1: Oké, dankjewel, Fons Boekelde. Dan gaan we naar OJC Rosmalen tegen HVCH. Waar HVCH tegen een 1-0 achterstand aankeek toen we Appie als laatste nog spraken. Appie, zijn ze nog steeds op jacht naar de gelijkmaker?
7: Ja, inderdaad. Nog steeds op jacht naar dezelfde gelijkmaker. Want die stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van OJC. Nou is het... op papier staat er nog... Ja, dat komt een doelpunt dan, denk ik. Nee, nog steeds niet. Nee. OJC die schiet 2 keer de goal voor keeper van de HVCH. Maar die weet toch zijn doel nog schoon hadden. Het blijft dus 1-0. En nog op de klok nog 10 minuten. Maar ik denk zeker dat er nog een kwartier gevoetbald wordt. in verband met wat blessuren en wat, ja, wat oponthoud met wissels en dergelijke. Dus zeker nog een kwartiertje voetballen hier in Roosmalen.
1: Oké, met een 1-0 stand voor de thuisploeg tegen HVCH. Dankjewel, Appie. Dan gaan we kijken of we Arie van der Sloot nog aan de telefoon krijgen. En die hangt Margriet tegen Berchem Sport. Ook daar was na een lange tijd gescoord. Margriet was op een 1-0 voorsprong gekomen in de 71ste minuut. En we zijn heel erg benieuwd, Arie van der Sloot, of Berchem Sport nog wat terug kan doen.
6: Nou, we zijn het. Berchem is het heel erg aan het proberen. Ze hebben flink gewisseld, maar ja, het komt er niet helemaal, helemaal uit naar, die, naar de goal van Margriet toe. Dus ja, en Margriet die loert natuurlijk een beetje op de counter, want die staan met twee man staan ze hier een beetje te wachten. En de rest is allemaal volop aan het verdedigen. Dus het is afwachten hoe Berchem daar mee omgaat. Ja, het is. Je moet aanvallen, want ja, wil je in ieder geval minimaal één puntje hier niet verliezen, dan zul je dat, ja, dan wordt hij overgekopt. Dat had toch echt wel voor, door van Duinhoven, die kopte bal over. Ja, die had een beetje gedrukt moeten zijn, misschien dat hij dan nog beter gekomen. Maar ja goed, het is makkelijker van de kant dat je daar aan die bal staat. Maar in ieder geval, ja, Berchem die probeert het heel, heel erg trouwens. Het veldspel is in ieder geval van Bergsport. Maar ja, dat telt niet helemaal uit. We kunnen zeggen dat geeft de burger moed. Maar hier in Os zou het toch wel leuk zijn dat je in ieder geval minimaal dat puntje. En eigenlijk, als we van tevoren hadden gezegd, zodat we het veldspel zien, dan had het toch wel eigenlijk een overwinning moeten zijn van Bergsport. Maar ja, wat dit is, dat kunnen we niet veranderen. Dus we hebben hier nog een minuutje of vijf met wat blessuretijd erbij te gaan. En dan kunnen we kijken wat dat, hoe dat uit zal pakken. Ja, over een minuutje of vijf. Ja, en nog blessuretijd erbij. Want er zijn nog een enkele blessures en wissels hebben we best wel een enkele gehad. Dus ja, we gaan het hier nog even meevolgen. We hebben in de 86e minuut zitten we. En ja, het is die 1-0 voor Margriet.
1: Oké, dankjewel Arie van der Sloot. Nou, dan hebben we alle wedstrijden weer een rondje gedaan. Dan denk ik dat het goed is dat we nog even wat muziek laten horen.
8: Wij zijn MFM.
9: Hey Fons.

0: Ja, dan zijn we weer aangekomen bij een stukje verslag wat we gaan doen. Want er zijn nog de nodige wedstrijden natuurlijk die wij volgen op dit moment. We gaan even naar de wedstrijden van 2:30, Jacques, voor het nieuws nog even gauw.
1: Ja, en dan kun je in de kelder van de voetbalcompetitie spelen. Maar dan kun je toch nog als toeschouwer een hele leuke wedstrijd zien. En die wordt op dit moment gespeeld in Herpen bij Herpinia tegen Vita. Alleen de thuisploeg die had graag een wat andere tussenstand gehad, denk ik. 2-3. Is het voor Vita? Tenminste, dat zei je ons toen wij jou laatst verlieten, Benny. Hoe staat het nu?
2: Nou, ik moest juist mijn telefoon opnemen, omdat Ben natuurlijk weer belde. En ik liet het bijna vallen. En op dat moment wil ik dus ook het spel blijven volgen. En de scrimmage voor het doel van Vita. En het was toch weer, en ik weet het niet zeker, maar volgens mij was het toch weer Harmegens die bal op een gegeven moment hard inschoot. Omdat de keeper de eerste bal nog wel in de eerste instantie redde, maar in tweede instantie liggend op de grond natuurlijk geen schijn van kans meer had. En is de stand hier na zo'n kleine 60 minuten spelen toch weer gelijk getrokken. En heeft Herpinia dan toch weer de achterstand goed gemaakt. Ja, het heeft achteren staan, voren staan en achteren staan. En nu staan beide ploegen weer gelijk. En zoals ik al zei, het blijft toch best een aardige leuke wedstrijd. Alhoewel ik vind dat in deze tweede helft Vita het iets beter van het spel heeft tegen de wind in. En toch iets makkelijker voetbal dan Herpinia. Maar Herpinia werkt hard en ja, je weet nooit waar dat toe kan leiden. Nu weer een aanval over rechts van Vita, maar dat gaat mis. Dat gaat niet goed komen. Ik denk dat jullie zo naar het nieuws moeten. Nou, we hebben hier nog een klein half uurtje te spelen. Het is nog altijd leuk hier op de Wilgendaal. Herpinia en Vita houden het nog gelijk. 3-3.
1: Oké, dankjewel Benny. En dan gaan we nog even naar FC De Rak tegen Achilles Reek. In de uitzending kwam FC De Rak op een 1-0 voorsprong. Joop, is de stand ongewijzigd?
3: Ja, die is alweer gewijzigd. En niet gunstig voor FC De Rak. We waren heel blij met die 1-0 natuurlijk. Maar niet lang daarna, in de 61e minuut, was het een aanval van Achilles Reek over hun rechterkant. En er was een diepe bal eigenlijk. Er kwam de keeper op uit. Maar ja, die keeper die had hem niet. Het was voor hun doen Tank Broekman die wel de bal kon en de bal binnen kon schieten. En dat betekende dus dat het 1-1 is hier na 20 minuten spelen in de tweede helft. Dus er stand hier 1-1. En kunnen FC Rak wat dat betreft weer opnieuw beginnen om toch die overwinning hier in eigen huis te houden. Maar ook hun hebben weer vleugels gekregen, zie ik. En het spel gaat op en neer. Nu is vrije trap voor FC De Rak. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Heel veel meer, dacht ik.
1: 1 minuutje.
3: Berekenen. Maar die vrije trap die gaat naar de rechterkant en er wordt verder niets meer mee gedaan. Nou kunnen we het hierbij laten. Stand 1-1 bij FC De Rak, Achilles Reek.
1: Oké, dankjewel Joop van Lanen. Er wordt lekker gescoord weer vanmiddag. En dat is alleen maar een heel goed teken.
0: Ja.
1: Leuke wedstrijden weer tussen de regionale ploegen.
0: Zo is dat hier bij MFM Sports, waar we zo meteen terug zijn na nieuws en reclame voor het derde en laatste volledige uur, waarin u kunt gaan luisteren naar hoe dat de ontknopingen van de wedstrijden zijn. Graag tot zometeen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
5: Overal.
6: Jouw muziek. En jouw nieuws.
5: Het nieuws van 4 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
8: De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.

0: daar zijn we alweer voor het derde en laatste uur van vandaag bij MFM Sports. En ja, langzaam lopen die wedstrijden allemaal op het einde, Jacques.
1: Jazeker, Gemert tegen Udi-19, waar we bij waren met Fons Boekelder. In de derde divisie B is geëindigd in een 1-1 stand. Udi-19 staat nu op een keurige gedeelde vierde plaats, samen met Excelsior Maassluis. Blauw-geel heeft met 3-1 de overwinning geboekt tegen Dongen. Een goede prestatie van de ploeg uit Veghel. En die rukken nu op naar een mooie middenmoot. OJC Rosmalen, 2 keer gedegradeerd de afgelopen 2 seizoenen... maar de competitie uitstekend begonnen met een 1-0 overwinning op HVCH vanmiddag in de eerste klasse F, afdeling Oost. Margriet tegen Berchem Sport. Margriet, de promovendus, wist de ploeg uit Berchem te verslaan. Het werd 1-0 in de tweede klasse G. Nou, dan rest ons nog 2 wedstrijden in de vijfde klasse. En dat zijn de wedstrijden Herpinia Vita en FC De Rak tegen Achilles Reek. En dan gaan we dadelijk maar eens naar de muziek even naartoe. Of wil, ja, dus eerst even een muziekje. En Natalie Cole staat volgens mij klaar, Dennis.

0: Update.
1: Ja, voor die laatste wedstrijden van vandaag gaan we ons eventjes verplaatsen richting de velden, Jack. Want wat staat er nog op het programma?
2: Herpinia tegen Vita in de vijfde klasse C. En FC de Rak tegen Achillesreek in de vijfde klasse F. Dus we gaan eerst maar eens even naar Benny Kuipers bij Herpinia tegen Vita. Een hele leuke wedstrijd met een 3-3 stand toen we jou verlieten. Gaat het nog meer doelpunten opleveren bij jou op het veld?
3: Ja, zeker wel, Jack. Want een paar minuten geleden, in de 81ste minuut, is er Vita toch weer ingeslaagd om een voorsprong te nemen. Aanval ging over rechts, bal kwam voor

0: twee spelers uit. Gaat op Derks af. Gaat terug. Legt de bal terug. Schot. En tegenhouden. Ballenveld voor Vita. Nu kan hij er misschien in. Schiet. In het einde. Dit was de mogelijkheid om de wedstrijd dus het slot te gooien. Wat met een 2 doelpunten voorsprongen zal Herpinia niet meer in die wedstrijd terug gaan komen. Het blijft in ieder geval gespaard. En Herpinia heeft nu nog een kleine 5 minuten, zoals ik al zei, om die achterstand nog goed te maken. Maar dan zal het toch flink in de aanval moeten. En met de counters lijkt Vita gevaarlijker te worden. We hebben nog even te gaan dus, maar slotfase, ik denk spannend. Maar voorlopig dus hier tussen Herpinia en Vita 3-4.
1: Oké, dankjewel. En dan gaan we naar Joop. Joop van Lanen, FC de Rak tegen Achilles Reek. Het spel ging op en neer en de stand was gelijk 1-1. Is dat ongewijzigd bij jou, Joop?
2: Dat is ongewijzigd. De stand nog steeds 1-1. En hetzelfde spelbeeld. Nou even een... momentje voor Achilles Reek, die krijgen een vrije trap, rond 16. Gaan we meenemen. Even kijken, hier staat achter de bal. Ik heb een klein muurtje. Dat is altijd spannend, want dit zijn de momenten die een ploeg krijgt. En wat doen ze ermee? Hij wordt in de 16 geschoten en wordt hands gemaakt. Dat betekent een penalty hier. Dat is een penalty tegen.
1: Nou, we nemen deze penalty mee, Joop.
2: Ja, nemen die nog even mee.
1: Jazeker.
2: Ja, daar gaat altijd wat tijd overheen. Ik ga er eens nog wat uitleggen. Blijkbaar ging er iemand met beide handen naartoe. Ja, goed.
1: Ben je tevreden over de scheidsrechter, Joop?
2: Nou ja, goed. Die kan hier verder. Daar ben ik verder over tevreden, ja.
1: Ja.
2: Die doet wat hij kan en... wordt de aanloop genomen, hij met zijn linkervoet en dan gaat de bal. En dan heeft hij nog een keeper hem. Goed, die bal teun. Dat is heel geweldig. Hij zoekt meteen de uittrap om de mannen vooraan aan het werk te zetten. Hij komt inderdaad ook bij Frank Weideven, die altijd mee naar voren gaat. Die is er nu langs, die speelt naar binnen. Wie is daar? Dan is het Piet en die gaat schieten. En dan is het een hoekschop voor FC Zaak. Zo snel gaat het dan weer. Dus gelukkig geen doelpunt. Het eerste doelpunt was toch wel een foutje van de keeper. Hij miste de bal waar het doelpunt uit ontstond. Maar nu maak ik dat weer helemaal goed door die penalty goed te lezen en te pakken. Die hoekschop dan nog eventjes. Die wordt vanaf de rechterkant genomen door Levi van Beek. Gaat hem erin draaien waarschijnlijk. Dat gebeurt nu en dan is het de keeper die er wegstomt. Dus hij is vrij kort in de 5 meter gebied. Ja. Dan gaat de bal nu aan de zijkant uit en dan kunnen we weer verder.
1: Okay.
2: De stand hier, na 82 minuten spelen, nog altijd 1-1 bij FC de Rak tegen FC de Streek. Dat ligt nu even stil, dus kunnen we het hierbij laten.
1: Dan gaan we nog snel even naar de andere leuke wedstrijd. Herpinia Vita, 3-4 stand. Er was nog 5 minuten te gaan toen we jou 4 minuten geleden spraken. Dus het einde nadert, Benny.
0: Inderdaad, we zitten in de slotfase hier. En het is nu wel een beetje van lange halen vroeg thuis natuurlijk. Van... om nog in de aanval te komen. Herpinia zet natuurlijk alles op alles, moet risico's gaan nemen. Maar dat betekent wel dat Vita loert op die counter, wat ze eigenlijk heel goed doen. En je krijgt nu weer een vrij trap in de middencirkel. En het stuurt steeds meer mensen naar voren. Maar kan het Vita nog één keer verrassen door nog één keer terug te komen en gelijk te maken? De vrije trap. Thomas Onsbeek, de laatste man van Herpinia, die houdt het niet meer. Die gaat ook in de spits staan. Die komt hij wel voor. Gaat richting Mike Jansen. Komt die bal weer terug. Oh, Willem Verras kan die bal net niet bij. En daar had Herpinia weer een mogelijkheid. Maar het lukt net niet. En daar gaan ze weer, die Vita-spelers. Die 2, 3, 4 roederspelers zijn heel snel. Gaat weer een bal over rechts. Die wordt niet helemaal goed gegeven. En dan kan Lundshoff dat oplossen. Doet hij ook. Speelt hij wel terug op Robin Derks, de doelman van Herpinia. Ja, een grote, hoge spits. Nu doorgekopt naar Jesse van Boekel. En de keeper grijpt heel goed in van Vita. Pakt hij al klem wat net voordat de invaller Jesse van Boekel gevaarlijk kon worden. Bal gooit hij nu naar de zijkant. Gaat hem weer ver naar voren trappen. En dat is het laatste hier wel het geval. Het gaat helemaal hard hoog en naar voren. Er is minder overleg op het middenveld. Die middenvelders worden overgeslagen. Dan gaat Herpinia weer proberen een aanval te creëren. Maar Vita verdedigt goed nu hoor. En doet dat allemaal. En dan die paar voorhoedenspelers die het heeft, die erg snel zijn en weinig zijn. Die doen dat goed en nemen de

0: tijd om in te gooien. Scheidsrechter Redelaan, die mag niet komen. Want dat is de nieuwe spelregel natuurlijk. Maar Vita is in aanval, over rechts. Bal gaat helemaal naar het midden. Probeert de bal nu in ieder geval even rustig in de ploeg te gooien. Houden wilde ik zeggen, maar er komt er weer een hele hoge trap naar voren. En die bal wordt toch aangenomen door de spits van Vita. En Rpina-speler wil die bal uit. Verdedigen lukt hem niet, loopt die bal uit. Vita mag ingooien. De slotminuten. En er is een blessure bij Rpina. Ja, ik kan nog wel even melden. Misschien heeft u gemist dat we Bo van Dieten noemden. Of de gebroeders van gisteren. Maar de gebroeders van gisteren die zitten momenteel op een reisje op vakantie in Zuid-Amerika, Brazilië. En Bo van Dieten is net terug van vakantie. Die was vandaag nog niet fit genoeg om te spelen. Maar verder is die ploeg toch vrij ongewijzigd van Rpina. Heeft ook geen slechte wedstrijd gespeeld, maar legt het nu toch af in die slotfase dat Vita iets beter is. Rpina weer in de aanval. Lange hal naar voren. Eens kijken of het weer lukt. Yes, we moeten gooien die bal voorin. En daar staat dan Willem Verras in zijn eentje. En ja, pakt die bal ook niet. Maar Rpina heeft weer balbezit. Ze gaan weer beginnen in de avond met Mike Jansen. En Lunshoff, die raakt de bal weer kwijt. Ja, nu schopt Vita hem maar ver weg. En is de Robin Derks die bal op kan halen op het middenveld al van Rpina. En er gaat weer een hoge bal naar voren komen. In de doelmond gegooid. Maar weer zijn de spelers van Vita effectiever. Mike Jansen kan die bal opnemen. Maar wordt teruggedrongen in een hoek. Zal hij zich daaruit kunnen nestelen bij de cornervlag of lukt hem dat niet? Wordt heel makkelijk tegengehouden. Toch de bal kwijt. De bal wordt in de doelmond naar Willem Verras gebracht. Die legt die bal niet goed. Die speelt hem weer recht naar een tegenstander en dan kan Vita weer uitvallen. En nu is het 3-3. Eens kijken of Vita dat uit kan spelen. Bal wordt aangenomen. Nee, bal wordt afgepakt. Goed afgepakt door Tom van Donsbeek. En dan wordt er gefloten voor buitenspel en dan kan de rechtsbuiten van Rpina niet doorgaan, want dan is er weer een vrije trap voor Vita. We zitten in blessuretijd en Vita heeft nu alle tijd natuurlijk om die vrije trap te nemen. De scheidsrechter wil daar niks van weten, geeft ook aan van spelen maar. Als hij blessuurbehandeling wil, dan gaat hij maar van het veld af. Dat doet die speler niet, staat nu op. En eens even kijken, Vita mag die vrije trap nemen. Ja, waar moet die bal liggen? Ze weten het eigenlijk goed, maar toch maar eventjes de tijd erover nemen. Scheidsrechter kijkt ook op zijn horloge. Dus het zal niet al te lang meer gaan duren. En ik denk dat Vita toch de eerste puntjes gaat sprokkelen hier op de Wilgendaal in Herpen. En dat Rpina toch met een kleine kater zal beginnen. Toch wel 3 keer gescoord natuurlijk, maar 4 tegen, dan ga je toch de boot in. Vita is weer een balbezitter. Rpina kan overnemen. En dan Vita weer. Er wordt nog steeds de bal gespeeld, zegt de scheidsrechter. Vita weer. Vita in de aanval. Bal wordt onderschept. Rpina kan misschien nog 1 keer naar voren gaan. Bal wordt naar voren gegooid naar Mike Jansen. Die kan erachteraan, maar die kan er niet bij. En Vita bedenkt zich geen moment. En die schiet die bal even de kunstgrasafrastering uit. En er is dan ook een blessure. Er wordt alweer een bal in het veld gegooid. De scheidsrechter geeft weer aan. Wat doe je voor een blessurebehandeling naar de kant? Doet hij niet. De speler staat op. En scheidsrechter laat gewoon het spel dus gelijk weer doorgaan. Nee, zeg nog even wachten. Ja, spelen maar, denk ik. Scheidsrechter, een jongeman uit de Rosmalen, geloof ik. 2 spelers die nog eventjes bij de scheidsrechter geroepen worden. Dat was dus de bedoeling. Eens een praatje met elkaar en dan gaan we verder. Rpina mag ingooien. Een van de laatste aanvallen van deze wedstrijd tussen Rpina en Vita. De opening van het seizoen. Bal wordt teruggelegd. Thomas Onderbeek. Geeft de paas op Jesse van Boekel. Kan hij niet bij? Die kan die net niet bij. Net iets start. Anders had er misschien nog gevaar in gezeten voor het doel van Vita. Maar het wordt en blijft echter een doeltrap over voor de gast Vita. En de scheidsrechter telt alweer. Hij wil er snelheid in houden. Keeper denkt zich op geen moment. Geeft die bal een loei naar voren. En eens kijken waar die komt. Bij de spits van Vita. Hele goede speler trouwens. En heel goed aan de bal. Krijgt nu ook terecht een vrije trap mee. Want werd vastgehouden door Van Ooyen. Vita mag nog een vrije trap nemen. En ja, scheidsrechter zegt aan opstaan of naar de kant. Maar we spelen verder. Dat doet deze man in ieder geval heel goed. Hij kijkt weer op zijn horloge. Ja, ik denk dat de tijd al een paar minuten erover zijn. Maar de vrije trap van Vita ligt alweer in de doelmond van Rpina. En er wordt geduwd en dan mag Rpina weer een vrije trap nemen. Nou, laten we eens kijken of Rpina nog 1 keer een allerlaatste aanval kan doen. En toch nog een punt Wat ik overigens wel verdiend zou vinden uit deze wedstrijd kan slepen. Alhoewel de geslepenheid van Vita in deze tweede helft toch wel iets beter was dan van de thuisploeg. Erpinia de Wal, hoor naar voren. Wordt doorgekopt door Thomas Donderbeek. En die is voor de doelman van Vita. Pakt die bal natuurlijk rustig aan. Pakt hem nieuwe koop. Komt nadat Willem Verras komt storen. En dan krijgen we weer een lange bal naar voren. We maken het maar even af. Scheidsrechter kijkt weer op zijn klok. Maar hij laat nog steeds spelen. Vita kan die bal niet aannemen. Dan schoppen ze maar over de zijlijn. Hier op de middenlijn. Vlak bij mij in de buurt. Bal is al voor ingegooid. Thomas Donderbeek. Die gaat hem weer in de doelmond gooien. En dat gaat richting Willem van Rast. Die kan er weer niet bij. En dan is het Bart Klerks misschien nog een keer. Kan hij die bal? Die haalt hij net weer niet. En dan is die bal weer ver naar voren gegooid. En dan mogen er twee spelers achteraan. Eentje van Vita en eentje van Erpinia. En die van Vita lijkt het te winnen. Nee, Erpinia laat zich niet... Vernooy laat zich niet afdroeven. Maar toch speelt hij wel recht in de voeten van de Vita-speler. Die kan uithalen als hij wil. Doet dat niet, doet dat wel, doet dat niet. Nee, besluit toch weer om naar de zijkant te gaan. Dan over rechts, de rechtsbuiten gaat hij in. Gereden schot, doelpunt. Ja hoor, die gaat erin. Ik zag het. Het hoekje was vrij. En het is nu definitief beslist. Een mooi schot met zijn linkervoet. In de rechter benedenhoek van doelman Robin Dirks, die bal ook helemaal niet tegen kan houden. Maar dat betekent wel dat het 3-5 wordt. En dat Vita hier de eerste overwinning gaat behalen in deze vijfde klasse C. En dat het Erpinia toch wel een redelijk aardige wedstrijd en tegen handen laat staan. Ik weet niet of jullie nog andere wedstrijden in de uitzending hebben.
1: Nee. Maar door.
0: Maar Erpinia mag weer aftrappen en dat doen ze niet goed. Dus dan gaan we nog een keer kijken. Ja, dan moeten we natuurlijk die bal weer gaan halen. Moet er opnieuw aftrapt worden. Maar we zijn al ruim over tijd. En kunnen we even kijken naar volgende week. Want volgende week gaat er voor Erpinia de reis naar Buren. Om Buren, de plaatselijke voetbalvereniging, te bestrijden. En gezien de groepsapp nog niet helemaal compleet is, hebben we daar nog geen tussenstand of uitslagen van. Maar dat zal ongetwijfeld van de week aangewerkt worden. Erpinia heeft weer afgetrapt en is alweer in de aanval. Gaat zoeken. We weten het niet meer. Nu goed aangenomen door Mike Jansen. Die gaat het toch nog een keer proberen. Maar gaat drie spelers wilden die voorbij. Maar die derde lukte dus niet. In de mooi voor Erpinia. Aan de zijkant. Gijs van de Heuvel. Ze wagen nog steeds haast. En de scheidsrechter blijft maar op zijn klokje kijken. En volgens mij had hij al voor het einde mogen fluiten. Erpinia weer in balbezit. Werd weer gefloten voor een vrije trap. Voor Erpinia. Maar kijkt weer op zijn horloge. En gaat nu... Er wordt nog een keer gewisseld door Vita. Er zijn een aantal wissels geweest bij beide ploegen. En dat is natuurlijk slim om op dit moment, als Erpinia weer een vrije trap krijgt, op tellen van Vita, om dan die wissel te laten plaatsen in de vrije trap. Mag alweer. Komt hij weer hoog voor de doelmond. Springen mee. Toch is het Vita weer die als overwinnaar uit de strijd komt. Misschien Mike Jansen. Nee, die kan die bal niet bij. Kan die bal wel verdedigen tot een ingooi voor Vita. En daar neemt Vita natuurlijk alle tijd voor. Het gaat hier straks met een glunderend gezicht terug naar de roots van Megen en Haren. En scheidsrechter geeft aan. Gooien die bal. Niet te lang wachten. En ik denk niet dat het Erpinia nog zal helpen. En Vita nog pijn zal doen. De bal gaat weer naar voren. En Erpinia kan die bal wel weer opruimen, maar doet het niet al te best. Zodat Vita weer in balbezit is. En nu zult u het misschien wel horen. En het gejuich van de gasten. Vita verslaat Erpinia in een toch wel enerverende wedstrijd die een uur lang gelijk opging. Toch in haar voordeel beslist. En Vita wint de eerste competitiewedstrijd met 3-5. En Erpinia mag het volgende week opnieuw gaan proberen in de Betuwe. Helemaal in Buren. Gaan ze daar proberen om Buren te bestrijden. En dan houden wij onze luisteraars zeker weer op de hoogte. De felicitaties zijn vandaag naar Vita, want zij wonnen met 3-5 van Erpinia. Tot volgende week.
1: Tot volgende week, Benny. En complimenten hoe dat je dit de laatste 10 minuten gedaan hebt. Geweldig.
0: Dank je.
1: Fijn om te horen. Tot ziens.

0: BNN Update.
1: Muziek van Middle of the Road. Lang vervlogen tijden natuurlijk. Een mooi stukje muziek. En dat heette Soleil, Soleil. En de zon schijnt nog steeds volop. Zien wij hier buiten. De voetbalwedstrijden zitten erop, Jacques. Maar wij hebben ook nog andere sportberichtgeving.
2: We gaan korfballen. Vind je dat goed?
1: Zeker, zeker.
2: Ja, jij vindt alles goed natuurlijk.
1: Ik vind alles goed.
2: De Oosterkorfbalvereniging DOT heeft dit weekend in eigen huis gewonnen van de arme Bloemendaalse club Antilopen. Na de nederlaag van vorige week herstelde de ploeg zich met een 21-15 overwinning. In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. DOT kreeg verschillende kansen, maar wist die in de beginfase niet allemaal goed te benutten. Daardoor bleef Antilopen in het spoor van de thuisploeg. Bij rust stond DOT met 9-8 voor. Na de rust liep de Osterploeg verder uit. De spelers werden effectiever in de afronding en bouwden de voorsprong uit. Vooral het dameskwartet van DOT had een belangrijk aandeel in de tweede helft. In het laatste kwartier gaf de thuisploeg de voorsprong niet meer uit handen. Volgens coach Man Kit Chang was de overwinning belangrijk na de nederlaag van vorige week. Het team heeft vandaag laten zien dat vorige week een incidentele slechte dag was. We zijn geen moment door de ondergrens gezakt en bovendien heeft iedere basisspeler vandaag gescoord. Dat zegt veel over ons collectief. Lang kan DOT niet nagenieten. Volgende week staat alweer de return tegen Antilopen op het programma. We zullen dan scherp moeten reageren op de tactische aanpassingen die de twee tegenstander ongetwijfeld gaat maken, blikt Chan vooruit. Dat was het berichtje over de korfbal, Dennis.
1: Oké, dankjewel.
3: Hey, ik kan nou een uit zijn.
1: We gaan nog even naar Leon van Langveld natuurlijk voor de wedstrijd van Sandbeek tegen Odiliapeel.
2: Ja, en we zijn heel benieuwd of de 2-0 achterstand nog goed gemaakt is door Odiliapeel. Odiliapeel speelde een gelijkopgaande wedstrijd tegen Sandbeek, maar die thuisploeg wist door twee goede kansen te benutten ook de voorsprong te nemen in de rust. 2-0. Is het Odiliapeel gelukt, Leon, om toch de wedstrijd een ander aanzien te geven?
4: Nee, het is niet gelukt. Sterker nog, het is 3-1 geworden, de eindstand. Dus de tweede helft allebei een keer geschoten. Dan zou je kunnen zeggen dat het 1-1 in de tweede helft. Maar Odiliapeel kwam op 3-0 achterstand. Wederom ook weer gewoon een doelpunt wat helemaal niet nodig was. En de eerste twee doelpunten. Gewoon persoonlijke fouten. Dus daar mag Odiliapeel zichzelf gewoon aanrekenen. Ja, dan wordt het 3-0. Of dan is het 3-0. En dan maakt Luc van der Pol een minuut of 10 voor tijd nog wel 3-1. En probeert het Odiliapeel nog wel wat draaglijker te maken. Maar echte aanspraken op neer dan dat. Dan nog een gelijk spel. Ja, heeft het helaas niet kunnen creëren zelf. Om hier nog een puntje uit te slepen. Dus geen beste overturen voor de Groenlitten. Wat ik straks al zei, de bekerwedstrijden. Gewoon helemaal goed gegaan. Gewoon fel erop. En nu ontbrak dat gewoon. En Sandbeek was wat dat betreft veel feller op acties. Gewoon met alles op te inzetten. Gewoon willen hebben die bal. Ja, dat ontbrak vandaag een beetje toch wel bij de Groen-Witte, moet ik eerlijk zeggen.
2: Oké, dus eventjes laten bezinken en dan volgende week gewoon revanche nemen.
4: Ja, volgende week dan moeten we thuis tegen Oosterum. Dat is het aftrapbal. Odiliapeel, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. En dit jaar, heel eventjes nog mee mag nemen, hebben we geprobeerd ook iets ervan te maken. Zodat ook voor de oudleden het aantrekkelijk wordt om weer eens naar het sportpark te komen. Dat we in ieder geval ook zeggen van entertainment ook voor de leden, maar ook zeker voor de oudleden. Zodat zij ook zeggen van, goh, ik ga weer, zodat ze, wat lang misschien niet geweest is. Hij zegt van, nou, wat moet ik toch gaan kijken bij Odiliapeel? Ken daar niemand meer. Alles is nieuw. Hey, kom even nu, volgende week, vooral de oudleden. De leden zullen er toch wel zijn, maar vooral de oudleden. kom naar het sportpark en pik even je buurtmomentje met oud-collega-spelers mee. We zullen terugblikken ook nog op de laatste jaren. Misschien nog wel met hele oude leden. Dat zij nog wat mooie anekdotes hebben. Dus dat is in ieder geval volgende week en daar gaan we nu naar uitkijken.
2: Een goed initiatief, Leon. Goed bedacht.
4: Ja. Ja, ja, ja.
2: Oké, nou.
4: En ik wil. Mag ik ook nog even, vanaf deze kant, toch nog, vorige week was ik er niet en er zal ongetwijfeld veel over gesproken zijn, maar ik wil toch nog even een klein momentje stilstaan bij het overlijden van Hans Mulders. Een hele goede collega, heel lang samen in bestuur gezeten. Dan wil ik toch even het verlies, dat is enorm hard aangekomen. Niet alleen bij FC Utrecht, maar ik denk ook bij alle verenigingen waar Hans bekend was en graag gezien was. Want zoals we ook al in de appgroep hadden gezegd, Hans was zeker een hele goede objectieve plaaggever en een geweldig mens voor een club, een geweldige vrijwilliger. En ik wil hierbij ook de familie nogmaals even condoleren met het verwerken van dit grote verlies.
2: Heel mooi gezegd, Leon. We hebben er uiteraard vorige week in het eerste half uur bij stilgestaan. En wij hadden er toevallig net nog over toen. We zijn dan die einduitslagen aan het verzamelen. Je mist hem gewoon.
4: Ja, je mist hem gewoon. Ja. Je mist hem
2: gewoon. Maar goed, ik zou zeggen, Leon, geniet van je avond. En geniet ook morgen van je dag.
4: Ja, gaan we doen.
2: Het kan zo over zijn.
4: Gaan we zeker doen. En tot volgende week.
2: Tot volgende week. Dag hoor.

0: muziek uit de hitlijsten van nu. En Talk To You heet het plaatje van Another en Ultra 54. Ja, het zal allemaal best wel. Het is in ieder geval wat tegenwoordig in de hitlijsten staat. Dat hoorde je ook hier bij MFM Sport. De wedstrijden zijn voorbij die wij aan het volgen waren. Maar dat wil niet zeggen dat we de einduitslagen niet bij druk aan het verzamelen zijn. En dat we zometeen daarop terug gaan komen. Maar nog eens even eerst eventjes wat sportberichtgeving.
1: Sport voor echte mannen.
0: Oh, vertel.
1: Wat zou dat kunnen zijn?
0: Sport voor echte mannen. Sterkste man van Nederland of zo?
1: De Eredivisie seizoen 25-26 was het 85e seizoen van de Nederlandse rugby-unie.
0: Rugby-unie, ja. Je had het volgens mij daar straks al over rugby.
1: Ik zou nog wat van rugby vertellen, ja, inderdaad.
0: Dat klopt.
1: Daarin werd gestreden om het landskampioenschap door 12 clubs, waaronder rugbyclub de Dukes uit Den Bosch. Dat team eindigde als eerste na de reguliere competitie en bereikte na een play-off-wedstrijd de finale voor het landskampioenschap en trof daarin de Haagse rugbyclub. Ze wisten die wedstrijd niet te winnen, waardoor de Haagse rugbyclub voor de 16e keer in die 85 jaar kampioen van Nederland werd. Zaterdag was de derde competitieronde alweer. Daarin won rugbyclub de Dukes met 26-21 de uitwedstrijd bij het sterke Rotterdam RC. En ze staan nu achter koploper SC Het Gooi op de tweede plaats. De club uit Het Gooi versloeg Castricum met maar liefst 24-2. De stand is nu SC Het Gooi 3 uit 3 wedstrijden 15 punten. De Dukes 3 wedstrijden 14 punten. En Diok staat derde met 11 punten uit 3 wedstrijden. Gevolgd door Haagse RC 10 uit 3. Dus de kampioen van vorig jaar heeft een wat mindere start. Maar dat gaat beslist nog wel goed komen met die club. Dat was het rugby-itempje wat ik voor je had, Dennis.
0: Dank. En
1: we hebben gelukkig ook nog wel wat tijd om muziek te draaien.
0: Zeker.
1: Ik heb heel lang Jeff Wayne niet mee gehoord.
0: Is dat zo?
1: Ja. Heb jij toevallig nog wat van hem klaarstaan?
0: Nou, daar moeten we even iets aan gaan doen dan. Want dan gaan we The Eve of the War maar eventjes aan jou laten horen. En aan de luisteraars hier op MFM Sports Radio. MUZIEK

0: nog geen eindstop.
1: We gaan ons even bezighouden met de einduitslagen die er zijn van de wedstrijden van vandaag. Kundig verzameld door onze eindredacteur Ben Clusters, die inmiddels weer met een rokende server van zijn computer zit. Want het wordt druk verzameld en er is hard gewerkt. Maar we uiteindelijk hebben we zoveel mogelijk einduitslagen voor jullie op een rijtje. En Jacques, aan jou de eer, denk ik, hè?
2: Ja, maar het is hem goed gelukt, hoor. Dus
1: zeker.
2: Complimenten voor al het zoekwerk.
1: Absoluut.
2: Het lijkt allemaal eenvoudig om dat te verzamelen. Maar ja, de discipline is niet
1: is
2: bij alle verenigingen even goed. We gaan naar de derde divisie. Goes en Una speelden tegen elkaar vandaag. Dat was 2-0 voor de thuisploeg. Ook vandaag gespeeld Gema tegen Udi 19 1-1. En Blauw-Geel Dongen 3-1. Gisteren werd al gespeeld Rijnvogels tegen Portugal 1-0. Echt tegen Groene Ster 1-1. Zwaluwen tegen Lisse 1-0. TOGB Noordwijk 0-3. VVSB Achillesveen 2-1. En Excelsior Maasluis RBC 5-0. Eerste klasse F. Longa 30 SDOUC 4-0. OJC Rosmalen HVCH 1-0. De Bataven RKHVV 2-0. Emplina Zwaluwe VFC was 0-0 bij de rust. Maar we hebben jammer genoeg nog geen einduitslag. Ben is nog aan het zoeken. VVG 25 tegen Bemmel 1-2. Achilles 29 tegen Zutphen 1-1. En Winterswijk Niveau Sparta 1-0. Tweede klasse G. Gilse DHW Schaik 4-2. Nieuwkuik CHC 5-2. Het Zand Voab 0-2. Trinitas Oosterwijk Haarsteeg 2-3. ODC SV Top 1-2. SVSSS tegen Desk 1-2. En Margriet Berghemsport 1-0. Mooie thuisoverwinning van de promovendors uit Os tegen buurman Berghemsport. Derde klasse A, Vestilent Velox Nuland 2-1. Mariahout EGS 20 1-2. Schijndel WEC 1-4. Nooit gedacht Volkel 4-0. Prinses Irene Venhorst 3-0. Sparta 25 EVVC 5-0. FC Uden Heeswijk 4-0. Vierde klasse E. BMC RKK SV 1-1. Maaskantse Boys DBN 22 0-2. RKTVC Malenskamp 4-2. HRC 14 Hedel 3-0. Wilhelmina Alem 1-0. En Schadewijk leed een 0-1-3 nederlaag tegen het Bosse BVV. Vierde klasse G, daar hebben we alleen van de regionale uitslagen, de verenigingen uitslagen verzameld. Vorstenbosse Boys verloren van de Zwaluw met 2-3. En Vesta 19 verloren van Juliana Mil met 1-4. Vijfde klasse C, een hele leuke wedstrijd tussen Herpinia en Vita, waarbij Vita veel slimmer was dan de thuisploeg, dat eigenlijk wel een gelijkspelletje verdiende, maar met 3-5 onderuit ging. OKSV tegen Ophemert 1-3 en SCZ tegen BZS 2-3. Odilia Pil ging hard onderuit tegen Sambeek. Het verloor met 1-3. Loosbroek tegen Holland in de vijfde klasse F werd 3-1. FC De Rakt speelde gelijk tegen Achilles Reek 1-1. En Boerdonk won met 3-0 van SCMH. Het zaterdagvoetbal hadden we al genoemd gisteren. Dus dat laten we even aan ons voorbij gaan. En we hebben ook geen informatie over de hockey verenigingen uit onze regio, helaas. Nou, dat waren de uitslagen. Ik zie dat Ben nog aan het zoeken is. Niets gevonden van Emplina. Dan moeten we het hierbij laten, beste luisteraars. Ja. Maar gelukkig hebben we dan nog tijd voor muziek.

0: uit de hitparade van dit moment. Ja, Cameron Whitcomb, zo heet deze man. En The Kingdom of Fear is zijn tweede plaatje wat hij in de hitlijst weet te zingen de afgelopen tijd. Dat doet hij goed. Ja, we zijn er weer aan het einde gekomen van MFM Sports. En ja, we kijken nog even in de richting van onze eindredacteur. Volgens mij hadden we de uitslagen die we hebben we. Hè? Dus ja, daar kunnen we helaas niet meer van maken wat het niet meer is. Dat kunnen we ook niet meer voor u melden. We zijn aan het einde van de uitzending gekomen, Jacques.
1: Jazeker, en die uitzending kwam mede tot stand dankzij onze helden langs de velden. Ja. Fons Boekelder, Appie van der Sloot, Arie van der Sloot. Appie Visser, Arie van der Sloot, ja. Benny Kuipers en Joop van Lanen deden verslag van de wedstrijden. En een terugblik op de wedstrijd van Odilia Peel verzorgde Leon van Langveld. Uiteraard hadden we ook nog contact met Bart Hanenberg van Dynamico Handbalvereniging uit Hees en Os. En met hem keken we terug op de verloren wedstrijd van gisteren tegen Feyenoord Rotterdam. Maar goed, ze hebben al 2 wedstrijden gewonnen in de eerste 3 van deze competitieronde in de Next League handbal. En vol vertrouwen keek Bart naar de wedstrijd die volgende week gespeeld gaat worden tegen BVO 2. Ben Klussers heeft de eindredactie vandaag weer met succes gedaan. Jij was weer goed voor heel mooie muziek. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat de luisteraars het net als ik ook geslaagd vonden wat je allemaal voortoverde.
0: Graag gedaan.
1: En de techniekclip wat jou betreft weer helemaal vlekkeloos. Dus dat is helemaal goed om te horen. En ik deed zo mijn best om het allemaal aan elkaar te praten. En ik denk dat dat ook wel redelijk gelukt is.
0: Dacht het wel.
1: Goed, dan wens ik de luisteraars nog een hele fijne avond. En ik zou zeggen, tot volgende week. Zelfde tijd, 13:30. Dan beginnen we alweer.
0: Onthoud het goed, om 2:30.
1: Goed zo, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Overal, jouw nieuws, jouw muziek.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
4: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: van 5 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens een demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ongeveer 50 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam wel 10 minuten extra reistijd tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermals een kwartier door werkzaamheden daar. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen-Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
6: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
5: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
7: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: MFM.

Welkom bij de Wonderjaren. Vandaag draaien we de klok terug naar 2017. Een jaar vol smartphones, selfies en streamingdiensten. Ed Sheeran scoorde een wereldhit met Shape of You, terwijl de Nederlandse muziek ook volop in beweging was. Herinner je de fidget spinner nog? 2 uur lang herhalen we herinneringen op aan dit bijzondere jaar. Fijn dat je erbij bent. Dit is MFM Brabant.

0: Op 15 maart 2017 gingen Nederlanders naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingen volgden op het aflopen van de zittingstermijn van de Kamer die in 2012 was gekozen. De verkiezingsuitslag leidde uiteindelijk tot de vorming van kabinet Rutte III dat in oktober 2017 aantrad.
1: Maar niemand kon dromen dat het resultaat zo mooi zou zijn. Wat ben ik trots op jullie. Wat ben ik trots op ons CDA. Wat een fantastische partij.
2: En tegelijkertijd heeft de VVD een zetel of 10 verloren. En wij hebben er 4, misschien wel 5 gewonnen. We strijden nu om de tweede plek. Dus ik ben zeer strijdbaar. We zijn behoren tot de winnaars van de verkiezingen.
3: Vrienden, we hebben vanavond meer zetels gewonnen dan we ooit in de Tweede Kamer hebben gehad.
4: Na Brexit, naar Trump. En men keek nu naar Europa, waar Nederland voorafgaand aan Frankrijk en Duitsland een signaal kon geven of dit continent achter de populisten aanloopt of niet. En het is gebleken dat hier...

0: Een bijzonder natuurverschijnsel zorgde in 2017 voor verbazing in Broek en Waterland. Daar viel een meteoriet van ongeveer een pond op een schuurtje. Het zeldzame voorval trok veel aandacht, want meteorieten die daadwerkelijk op Nederlandse bodem terechtkomen zijn bijzonder schaars.
1: Op welk schuurtje in Broek in Waterland is de meteoriet neergestort? Het is dé vraag die vanochtend door het dorp gonst.
2: Ja, ik hoorde het vanmorgen op de sportschool, maar ik had er nog nooit iets van gehoord.
3: Waar is hij terechtgekomen?
4: Ik heb geen flauw idee.
5: Ergens op in een schuurtje.
3: Maar welk schuurtje dan?
5: Ja, weet ik dat.
1: Het blijft lange tijd een raadsel, maar dan krijgen we een tip van de lokale rijdende winkel. De vinder zou in de buurt aan het werk zijn. We krijgen hem ook te spreken, maar om meer aandacht te vermijden wil hij anoniem blijven. Hij vertelt hoe hij de steen bij zijn tuinhuisje aantrof.
6: Ja, ja, ik zag dat er een panstuk was. Toen dacht ik, wat is dit? Toen dacht ik dat mijn buurjongetje steen had gegooid. Maar dat bleek dus, zat er een deuk in het dak. En toen dacht ik, nou, dit is niet van gooien. Toen zei mijn vriendin van, misschien is het een steen wat uit de lucht is gevallen. Ik zei, ja, dat hoeft normaal. En toen een week later, toen bleek dus dat het wel... Een meteoriet dus.
1: Het neerstorten van een meteoriet werd helemaal vanuit België gefilmd. Dat gebeurde afgelopen januari. Na meerdere proeven presenteert Naturalis de steen vandaag.
7: Het gebeurt één keer in de paar jaar dat er een meteoriet hier terechtkomt. Ja. Het gebeurt bijna nooit dat hij gevonden wordt. En dan komt hij net bij jouw huis.
6: Ja, ja, heel bizar. Maar ik kan er niks aan doen.
1: De waarde van de steen kan zo in de duizenden euro's lopen. Maar dat doet de anonieme vinder niet. Hij gaat hem thuis bewaren of schenkt hem aan Naturalis. Ondertussen roddelt Broek door.
2: Is het in het buitengebied of is het echt in het dorp?
3: Ik mag niks zeggen.
2: Jij mag niks zeggen. Nou, dan moeten wij... Maar het geheim duurt hier nooit lang, kan ik je vertellen. Dus ik denk, als we nog een beetje rondvragen... dat we er zo achter zijn waar het is.

Dit was het eerste uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. We zijn nog lang niet uitgepraat over 2017. Straks gaan we verder met nog een uur vol herkenbare muziek en mooie herinneringen. Eerst is het tijd voor het nieuws. Blijf lekker luisteren.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. We gaan verder met de muziek en de herinneringen uit 2017. Het jaar van de fidget spinner, de doorbraak van streamingdiensten en de grote hits van Ed Sheeran. En natuurlijk de muziek uit Nederland.

0: In maart 2017 ontstond een diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije. De Turkse minister Fatma Bitul Sayan Kaya werd in Nederland de toegang tot het Turkse consulaat in Rotterdam ontzegd. Ze werd uiteindelijk naar Duitsland begeleid. De kwestie leidde tot felle uitspraken en spanningen tussen beide landen.
1: Goedenavond. Een diplomatiek conflict tussen Nederland en Turkije. De Nederlandse regering heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken verboden om met zijn vliegtuig te landen. Dat gebeurde nadat de minister dreigde met sancties tegen Nederland als hij geen campagne mocht voeren in Rotterdam. Maar een andere Turkse minister die is op dit moment met de auto vanuit Duitsland onderweg naar Rotterdam. Dat meldt de Turkse media. En dan gaat het om de bewindsvrouw voor familiezaken. Dat is Fatma Betül Sayan Kaya. Verslaggever Kees van Dam is bij het huis van de Turkse consul in Rotterdam. Kees, wat weet jij?
2: Ja, dat mevrouw Kaya van ministerzaken onderweg is hier naar Rotterdam, dat is zojuist nogmaals bevestigd door dezelfde organisatie die zat achter het geplande bezoek van de minister van de Buitenlandse Zaken. Die visite die niet doorging, maar waar zij naartoe is in Rotterdam en hoe laat zij hier denkt aan te komen, deze minister van familiezaken, dat is nog volkomen onduidelijk. Iets meer dan een uur geleden sprak ik met de leider van het ontvangstcomité hier bij de ambtswoning van de consul. Die zei toen dat minister Kaya hier rond de klok van 7 uur werd verwacht, maar nadat hij binnen even had overlegd met de consul, kwam hij naar buiten en zei hij toen dat dat bezoek van de minister helemaal niet doorgaat. Nou ja, voor wat het allemaal waard is, in ieder geval interessant detail is wel dat de auto met de bodyguards met dat ontvangstcomité een half uurtje geleden of zo hier weer is weggereden.
1: Dankjewel, Kees in Rotterdam. Ja, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, als gezegd, zou dus vanmiddag naar Rotterdam willen komen. Hij zou de campagne voeren om Turkse Nederlanders over te halen voor een grondwetwijziging te stemmen die president Erdogan veel meer macht geeft.

0: november 2017 kwamen de Paradise Papers naar buiten. Deze verzameling van miljoenen documenten bracht financiële constructies aan het licht waarmee multinationals en vermogende personen belasting probeerden te ontwijken. De onthullingen zorgden wereldwijd voor discussie over belastingparadijzen, eerlijkheid en de verantwoordelijkheid voor grote bedrijven.
1: Vandaag een nieuwe aanvullende lijst van de Panama Papers. The rich and famous van het maximale overhouden, zeg maar. Met vandaag voor het eerst Nederlandse namen.
2: De opvallendste Nederlandse naam die genoemd wordt is wel die van Clarence Seedorf, voetbalcoach en voormalig Nederlands international. Een lucratief sponsorrechtencontract zou een aantal keer verhandeld zijn, waarbij het schimmig bleef waar het geld uiteindelijk terecht is gekomen. Seedorf reageert bij monden van een woordvoerder geprikkeld. Van illegale deals of contracten is hij naar eigen zeggen niet op de hoogte. Andere bekende namen zijn die van Twan Manders, voormalig lijsttrekker van de Libertarische Partij, en die van Ratan Tjada, oprichter van kledingmerk Max. Maar er staan wel honderden Nederlanders op, vooral succesvolle, vermogende ondernemers. Zij zullen allemaal goed onderzocht worden door de fiscus, aldus verantwoordelijk minister Jeroen Dijsselbloem.
3: De Belastingdienst kijkt naar alle informatie die natuurlijk stukje bij beetje naar buiten komt, wat er voor Nederland in zit. En in potentie is natuurlijk heel interessant.
2: En zijn staatssecretaris Wiebes kon in de Tweede Kamer vandaag niet nalaten om opgetogen te reageren.
4: Bij de Belastingdienst ging een kleine juichkreet op, terwijl er toch op dat moment op de afdeling geen verjaardagen te vieren waren. Want informatie, dat is waar de Belastingdienst iets mee kan.
2: Zowel ontduikers als de Nederlandse overheid houden het nieuws uit Panama de komende dagen dus strak in de gaten.
1: Ja, en wij ook, want het laatste nieuws wat dat betreft is komt van de BBC. En BBC meldt dat de premier van IJsland is opgestapt omdat hij en zijn vrouw ook in die lijst van de Panama Papers terecht is gekomen, gevonden is. U kent die beelden nog wel, dat hij wegloopt uit een interview. Nou, het is hem blijkbaar toch te heet onder de voeten geworden. En hij heeft zojuist bekendgemaakt, volgens de BBC, dat hij de pijp aan Maarten geeft. Hij stapt op als premier.

0: 2017 kwamen talrijke beschuldigingen van seksueel misbruik tegen filmproducent Harvey Weinstein naar buiten. De onthullingen veroorzaakten een wereldwijde schok en vormden een belangrijke aanleiding voor de groei van de MeToo-beweging. Steeds meer mensen spraken zich uit over seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik.
1: Ja, aan tafel de hoofdredacteur van FIFA, Debbie Gerritsen, heeft een special gemaakt over vrouwenmisbruik en misbruik. Daarover straks meer. En William, je bent regelmatig ben je in Hollywood, in L.A. Je hebt hem ontmoet.
2: Ja, een paar keer zelfs.
1: Ja, wat is het voor man?
2: Een hele amabele man. Ik vond het mooi hoe zij zei, God komt binnen. Als je op een feestje staat, Harvey komt binnen, komt God binnen. De hele zaal draait een hoofd om en daar komt hij binnen. Het is een enorme verschijning. Vooral ook omdat het niet zo'n hele aantrekkelijke man is. Hij is groot. Als je een hand geeft, je krijgt echt een klauw. Dus ja,
1: imponerend, echt.
2: Echt een imponerende man. En niet onvriendelijk. Echt niet. Hij stelt zich netjes aan voor. Komt netjes praatje met je maken. Maar ja, natuurlijk volledig geknakt in zijn bol. Enorme, perverse, vieze man. En toen ik gisteren de tweet van Ben Affleck las, dat hij van niks afwist, dacht ik bij mezelf, Ben Affleck uit Hollywood weet van niks en William Rutte uit Schravenland weet dit al 10 jaar. Dat is toch wel raar, toch?
1: Maar dit verhaal komt voor jou helemaal niet als nieuw.
2: Echt niet. Dat gaat in Hollywood als een lopend vuurtje rond. Ik heb ook mensen gesproken daar die ermee te maken hebben gehad. Ik ken ook een Nederlandse actrice die er te maken mee heeft gehad. Dus nee, dit is echt geen nieuw verhaal. Dus iedereen die dat zegt, die liegt.
1: En wat zijn de verhalen die jij gehoord hebt dan?
2: Nou, dit soort verhalen. Meisjes meegenomen, maar altijd perverse dingen. Kijken naar het douchen, kijken als ze naar de wc gaan. Kijken, zich aftrekken op feestjes als ze in een hoekje ergens staan. Het is gewoon, het is natuurlijk een hele rijke man met heel veel invloed, te veel geld. En die zoekt waarschijnlijk zijn kick op een andere manier. Wat je wel vaker hoort bij dit soort mensen. En ja.
1: We hebben een geluidsfragment van een Braziliaanse actrice, model, die een lang gesprek met hem heeft. En dan hoor je ook de manier waarop hij haar probeert over te halen om mee te gaan naar zijn kamer.
3: I'm telling you right now.
4: What do we have to do here?
3: Nothing. I'm going to take a shower. You sit there and have a drink. Water.
4: I don't drink. Can I stay on the bar?
3: No, you must come here now.
4: No.
3: Please.
4: No, I don't want to.
3: I'm not doing anything with you. Now you're embarrassing me.
4: I'm sorry. I cannot. No, yesterday was kind of aggressive for me.
3: I know. On everything. I'm a famous guy.
4: I'm feeling very uncomfortable right now.
3: Please come in now. And 1 minute, and if you want to leave, when the guy comes with my jacket,
4: you can... Why yesterday you touched my breast?
3: Oh, please, I'm sorry, just come on, I'm used to that.
4: Are you used to that?
3: Yes, come in.

0: 2017 werd een historisch jaar voor het Nederlands vrouwenvoetbal. Het Nederlands elftal won het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal dat in eigen land werd georganiseerd. In de finale versloegen de Oranje Vrouwen Denemarken met 4-2. De overwinning zorgde voor grote vreugde en gaf het vrouwenvoetbal in Nederland een enorme impuls.
1: Ruimte van Van der Donk die wel snel moet handelen, daar met Troelsgaard. En de vrije trap voor het Nederlands elftal. Een veelbelovende plek. Een meter of 22. Recht voor het doel van Stina Lieke. De captain van Oranje. Spitsen. De langs en erin. 3-2. En weer een voorsprong. Wat gebeurt er daar met die muur? Wat gebeurt er daar met die hoek? Wat gebeurt er daar met de keepster? Die stapt de verkeerde kant op. En dan is dit heel handig. In dat gaatje daar. Geprikt. Troelsgaard in het midden. Boom. Van der Donk. Martens. Voorzet is goed. En Miedema. Oh, oh, oh, oh. Denemarken leeft dus nog. Nielsen. Voorzet nu aan die kant. Harder. Valt dus niet tegen haar goede been. Maar de wint erna het duel van Jansen. Komt nog een kans aan. Jongen, jongen. Martens. Dit is weer een betere fase van Oranje. Groene, groene, altijd groene. Ze schrikt er bijna zelf van. Inswinger van Veenendaal doet wat stappen terug. Komt er weg. Martens van de Zanden. En Troelsgaard. Oké. Een meter is genoeg. En 10 centimeter ook. Rust en overzicht zouden wel eens tot een kans kunnen leiden. Nu het zo'n chaos is. Miedema. Miedema van de Donk is mee. Miedema! Europees kampioen. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema. Zij weet het. Iedereen weet het. Dit is de beslissing. Dit is de titel. Na 1988 de mannen. Nu in 2017 de vrouwen Europees kampioen.

Dit waren de wonderjaren op MFM Brabant. We gaan terug naar het jaar 2026. Volgende week hebben we een ander jaar. Tot volgende week.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond, 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFM. In het programma Jazz on Sunday. Vanuit de studio's aan de Angelenweg is uw gastheer vanavond Marcel Bouwman.
1: Een heel goede avond, luisteraars. En leuk dat u luistert naar Jazz on Sunday. Uiteindelijk zijn we al bijna 30 jaar uw wekelijkse wegwijzer in de jazz. Nationale jazz en internationale jazz. En gewoon op uw eigen regionale omroep MFM Brabant. Tegenover me, achter de knoppen en de schuifjes, zit Frank van der Vloed. Hij zorgt voor de techniek en wij gaan naar muziek.

Bob Cronshaw op bas, Otis Finch op de drums. Datzelfde echtpaar, Turrentine Scott, hoort u in het volgende nummer nog een keer, maar nu in een iets andere bezetting. Blue Mitchell speelt hier trompet, Earl May bas en Al Harewood op drums. Ik weet zeker dat u het nummer kent. Het is een standaard van Count Basie. Talloze jazzmuzici hebben het opgenomen. Het heet One O'Clock Jump.

Dat was One O'Clock Jump van Stanley Turrentine met Shirley Scott op het orgel. En deze uitzending van Jazz on Sunday wil ik helemaal wijden aan het orgel. Meer speciaal het Hammond B3-orgel. En dat is een loeizwaar apparaat dat roadies hartstochtelijk vervloeken. Ze moeten sjouwen. En daarnaast ook nog eens een keer een Leslie speaker. Niet minder zwaar en daarom ook niet minder vervloekt. Maar het geluid van die twee bij elkaar, de Leslie speaker en het Hammond-orgel, is geweldig. Of je het nou voor een gospel in de kerk gebruikt, voor een jazzcompositie of voor een rocknummer, dat majestueuze geluid imponeert altijd. In het eerste gedeelte van dit programma een beetje klassiekere jazz voor orgel, en daarna stap ik met u over naar onze eigen tijd. Organiste Dr. Lonnie Smith zette zijn instrument centraal in al zijn composities. Maar dat betekende niet dat hij zijn medemuzikanten een beetje degradeerde tot bijfiguren op de achtergrond. Nee. Integendeel. Luister bijvoorbeeld maar eens naar dit Seesaw uit 1969. Waarin het orgelspel van Dr. Lonnie Smith prachtig gecombineerd wordt met een geweldige trompetsolo van Lee Morgan.

Het is 1965. Organist Larry Young duikt de Van Gelder Studios in Englewood Cliff, New Jersey in. En hij vraagt de trompetist Woody Shaw en saxofonist om met hem mee te gaan. Ja, een bassist had hij gewoon niet nodig, hè? Die baspartijen die konden zelf op zijn orgel wel spelen. Maar hij had wel een drummer nodig. En dat werd Elvin Jones. En dat zult u dadelijk horen ook. Met z'n vieren namen ze de LP Unity op. Een voor die tijd best progressieve LP. U gaat luisteren naar het nummer The Moon Train.

0: Booking voor Jazz on Sunday? Stuur uw e-mail naar mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Ik had u beloofd, we gaan na de jingle over naar wat modernere tijd. En de laatste jaren zijn orgeltrio's in Nederland opvallend populair. In het tweede gedeelte laat ik u met een aantal van die formaties kennis maken. Preacher Man, Montis en Goudsmit en Directie, die twee moeten het vooral hebben van hun rauwe geluid. De formatie die ik u nu ga laten horen is meer ingetogen. En in het nummer dat ik u als eerste ga laten horen van die formatie is het orgelspel bijna religieus, bijna kerkorgel. Het komt van de cd Oobie Doobie van Happy Village. En Happy Village bestaat uit drie man, saxofonist Rolf Delfos, organist Frank Montis en drummer Pim Dros. Van de cd Oobie Doobie het nummer, en ik hoop echt dat ik het goed uitspreek, Was de Guijerics.

Ik blijf even bij Happy Village, want van die cd Oobidoobi wil ik u nog een nummer laten horen. Een heel mooi nummer van de hand van Rolf Delfos, Lovebirds.

Hoe komt het nou, die hype in orgeltrio's? Nou, die begon eigenlijk in 2019. Toen speelden Efrim Trujillo, Rob Mostert en Chris Strik live in het Bimhuis. En daarvan werd een cd-opname gemaakt die de Nederlandse jazzwereld lekker opschudde. En sindsdien ontbreken ze op vrijwel geen enkel jazzfestival, The Preacher Man. En ze maken er overal een feest van. Van hun tweede cd, Royal Flush, laat ik u een compositie horen van Trujillo, Swinging Like Eddie.

0: Dat was Swinging Like Eddie van The Preacher Man. We zijn bijna aan het einde van Jazz on Sunday. En natuurlijk mag de man die het orgel in de jazz introduceerde echt niet ontbreken in deze uitzending. En wie is het? Jimmy Smith natuurlijk. In 1958 nam hij met Kenny Burrell, met Art Blakey en met Cecil Payne Blues No. 1 op. Ik neem vast afscheid van u, want we zijn bijna aan het einde. Mijn naam is Marcel Bouwman, ik zocht de muziek voor je uit. En zoals elke zondag, Frank van der Vloed verzorgde de techniek.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Volgende week, zelfde tijd, 7 uur, zelfde zender, MFM Brabant. Weer een aflevering van Jazz on Sunday. Wij gaan eruit met Blues No. 1.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: good time.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.